0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

Dit is Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste muziek. Radio Rijnmond. Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
2: Fuck It.
0: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Oh, nee.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
5: Oh ja joh?
4: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
1: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties... Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
6: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Het is 8:00 en je luistert naar Rijnmond. Straks nu non-stop muziek. Nu eerst het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. In een woning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos is gisteravond brand geweest. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren een moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Nu wordt de schade in kaart gebracht. Stichting Salvage is daarbij betrokken voor eerste hulp aan gedupeerden. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. De meeste mensen konden na controle weer naar huis. Bij een verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gistermiddag een politieagent om het leven gekomen, zo meldt Omroep Gelderland. De agent zat in een burgervoertuig samen met een collega. Hun auto kwam in botsing met een vrachtwagen. Een van de agenten overleed ter plaatse, de andere agent werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk is gebeurd is nog onbekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeval. Bij politieinval eerder deze week in Alblasserdam hebben agenten naar nu blijkt duizenden pillen gevonden. Justitie meldt dat er twee mensen zijn aangehouden. Dat is een 31-jarige vrouw uit Alblasserdam en haar vriend. De inval was dinsdag in een huis aan de Vroege Straat. De zaak kwam aan het rollen nadat een postpakket was onderschept dat bestemd was voor dit adres. Er bleken ruim 300 amfetaminepillen in te zitten. Bij de huiszoeking zijn nog eens 2500 pillen gevonden. De vrouw en haar vriend blijven langer vastzitten. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 graden. En in het oosten van de regio wordt het nog iets warmer met 29 graden. De wind is daarbij matig en komt uit het noordoosten. Morgen opnieuw zonnig en droog en kan het landinwaarts zelfs tropisch warm worden met een temperatuur van rond de 30 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en natuurlijk op rijnmond.nl. Dan hebben we wegwerk in de regio en dat zorgt voor omleidingen. Bijvoorbeeld de A13 Den Haag richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. Naar de A20 richting Hoek van Holland. Daar zijn dus wegwerkzaamheden. De verbindingsweg is dicht. En dan de A20 richting Gouda richting Hoek van Holland. Tussen het knooppunt Terbrechtseplein en het knooppunt Kleinpolderplein. Ook wegwerkzaamheden en daar is de weg dicht. En dat geldt ook voor de A27 Breda richting Utrecht. Tussen het knooppunt Gorkum en het knooppunt Everdingen. En op de weg Utrecht richting Breda tussen knooppunt Everdingen en het knooppunt Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. Zometeen om 9 uur veel meer nieuws.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaat. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
4: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Bij Slaapboulevard Kwakernaad zijn we lekker aan het opruimen. Kom nu langs in de winkel en profiteer van onze showroom sale. Met kortingen tot wel 50%.
5: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
6: Oh ja joh?
5: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
7: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
8: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
9: Versa.
6: aan tafel.
9: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken. En van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
6: Vers
11: aan tafel!
10: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
13: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
14: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
13: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in alles anders dan Rembrandt.
14: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
15: Dit is Radio Rijnmond.
16: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

Van Jukebox met It's Magic, het nummer dat zij in 1959 uitbracht op haar album What a Difference a Day Makes. Het nummer It's Magic werd geschreven door Jules Stein en Sammy Kaan en dat deden ze destijds voor Doris Day, die het nummer zong in de film Romance on the High Seas. Een jaar later stonden meerdere artiesten met dit nummer in de hitlijsten, want onder meer Vic Damone, Sarah Vaughan en Tony Martin kwamen in de hitlijsten terug. En niemand was zo succesvol als Doris Day. Het leverde haar zelfs een Oscar-nominatie op. Goedemorgen, fijn dat je luistert naar de Rijnmond Jukebox. 2026 wordt voor Dwight Joachim het jaar waarin hij 70 kaarsjes uit mag blazen. Deze Amerikaanse singer-songwriter en acteur is nog volop actief. Sinds de jaren 80 is hij bekend bij een groter publiek. Zijn eerste drie albums wisten zelfs alle drie op nummer 1 te komen in de Amerikaanse country-albumlijst. Daarnaast won hij ook een aantal Grammy Awards. Ook speelde hij in meerdere films en tv-series. In 1990 kwam zijn vierde studioalbum uit en ook dit album zou succesvol worden. En een van de nummers op dit album van Dwight Joachim is I Don't Need It Done.

album Warm and Tender Love van Percy Sledge uit 1966 hoorde je de gelijknamige single Warm and Tender Love. Het was destijds de opvolger van zijn allergrootste hit When a Man Loves a Woman. Percy Sledge werd in 1940 geboren in Alabama en werkte op boerderijen en in een ziekenhuis, tot hij door een voormalig patiënt en vriend werd voorgesteld aan een platenbaas die hem auditie liet doen. De rest is geschiedenis. Hij overleed in 2015 op 74-jarige leeftijd. De Amerikaanse bluesmuzikant Snooky Pryor werd geboren in 1919 en zou uiteindelijk 85 worden. Al kan het ook 87 zijn geweest, want zijn geboortejaar is niet helemaal zeker. Na een tijdje muziek te hebben gemaakt stopte hij ermee en werd timmerman. Hij werd overgehaald om weer muziek te gaan maken en zou tot aan zijn dood muziek opnemen. We gaan nu naar 1996, het jaar van zijn album Mind Your Own Business. Dit is Snooky Pryor in de Rijnmond Jukebox met Coming Down to My House.

1956 hoorde je Frank Sinatra met het orkest van Nelson Riddle en je hoorde hen met Hey Jealous Lover. Dit nummer werd geschreven door Sammy Kaan, B. Walker en Kay Twomey. Voor Sinatra leverde het een top 3 hit op in thuisland Amerika. En wie diep in de buidel tast, kon de afgelopen tijd zelfs in het bezit komen van iets dat ooit van Sinatra was. Zijn oude Villa Dorada in Los Angeles stond te koop. Het huis waar hij woonde tijdens zijn Hollywoodjaren. Ook gaan er al lange berichten rond over een film over Sinatra, waarbij Leonardo DiCaprio en Martin Scorsese in verband worden gebracht met dit project. We gaan naar 1946, toen in Baltimore, in de Verenigde Staten, de groep The Orioles werd opgericht. En die groep bleek een van de grondleggers van de doo-wop muziek te zijn. In 1953 namen zij een cover op van het country nummer Crying in the Chapel van de Amerikaanse zanger Daryl Glenn. En dat zou hun grootste hit opleveren. Want de Orioles stonden wekenlang op nummer 1 met Crying in the Chapel.

0: missed that one.
1: Van het debuutalbum Forever Took Too Long uit 1999... van de inmiddels 56-jarige Canadese countryzanger John Landry... hoorde je The Cowgirl Your Mama Warned You About. Een jaar na dat album werd hij direct genomineerd voor een Juno Award... in de categorie Beste Countryzanger. En we blijven in Canada, want in 2001 kwam het debuutalbum... van de Canadese zanger Michael Bublé uit. En dat album kreeg de titel Babaloo. Een van de nummers op dat album is You'll Never Know... waarvan het origineel komt uit 1943... Toen werd het door zangeres Alice Faye voor het eerst gezongen in de film Hello Frisco Hello. En dat leverde een Oscar op. Het nummer werd door Harry Warren en Mac Gordon geschreven en is gebaseerd op een gedicht. Michael Bublé zong het nummer ook live en bracht de live versie in 2004 weer uit op zijn album Come Fly With Me. Dit is Michael Bublé in de Rijnmond Jukebox met You'll Never Know.

Just a Matter of Time van Brooke Benton, die ook een van de schrijvers van het nummer is. Het zou bovenaan de Amerikaanse R&B-hitlijst komen te staan en kwam in de pop-hitlijst tot de derde plaats. Eigenlijk was het nummer bedoeld voor Nat King Cole, maar men dacht destijds dat het ideaal paste bij Brooke Benton. En dat bleek ook te kloppen. Later vond het nummer It's Just a Matter of Time een tweede leven in de countrymuziek en kwam het in de jaren 70 en 80 ook op de nummer 1 positie te staan. In 1964 werd in Engeland de band Smokey opgericht. Ze begonnen eerst met andere namen, maar dat werd dus Smokey. Eerst nog met EY, maar om verwarring en een rechtszaak met Smokey Robinson te voorkomen, werd dat met IE. En hoewel de samenstelling door de jaren heen is gewijzigd, treedt de band nog altijd op. De grootste hit is Living Next Door to Alice, maar Smokey scoorde nog een aantal hits, waaronder Lay Back in the Arms of Someone, dat in 1977 in meerdere landen op nummer 1 kwam te staan.

was Over and Over van Bobby Day uit 1958 in de Rijnmond Jukebox. In 1965 kwam de versie uit van de Dave Clark 5, die er uiteindelijk het meeste succes mee hadden. Bobby Day werd in 1930 geboren als Robert James Byrd in Texas en werd uiteindelijk bekend met de naam Bobby Day, maar hij nam platen op onder verschillende namen, zoals The Jets, The Voices, The Sounds en The Crescendos. En er was ook nog de originele Bob in het duo Bob & Earl. Bobby Day overleed uiteindelijk in 1990 op 60-jarige leeftijd in Los Angeles. Zometeen hoor je het nieuws op Radio Rijnmond en daarna gaan we verder met nog een uur van de Rijnmond Jukebox. Maar eerst gaan we nog naar de Amerikaanse zangeres Holly Dunn. Zij overleed in 2016 op 59-jarige leeftijd aan eierstokkanker. In 1989 bracht zij haar vierde studioalbum uit. Dat album kreeg de titel The Blues Rose of Texas. Een van de mensen met wie ze voor het album samenwerkte was Dolly Parton. En het album zou haar een aantal hits opleveren, waaronder haar eerste nummer 1 hit in de Amerikaanse country hitlijst. De tweede single van het album leverde haar een top 4 hit op. Dit is Holly Dunn met There Goes My Heart Again.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Wat doe jij als je geen internet hebt op je mobiel?
2: Dan ga ik naar een plek met wifi.
0: En wat als het hele mobiele netwerk te lang uit ligt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
0: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij WOMO Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. WOMO Alexandrium.
5: Max Goud, altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaarten.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
8: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Het is 9 uur en je luistert naar Rijnmond. Straks nog een uur jukeboxmuziek met Dennis Kranenburg. Maar nu is het nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemorgen. In een woning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos is gisteravond brand geweest. Het vuur woedde op de 4e etage. In de woning waren een moeder en haar 2 kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. Nu wordt de schade in kaart gebracht. Stichting Salvage is daarbij betrokken voor eerste hulp aan gedupeerden. Tijdens de brand werden zo'n 50 tot 60 omwonenden geëvacueerd. Toen het vuur dreigde over te slaan naar naastgelegen woningen. De meeste mensen konden na controle weer terug naar huis. Bij een verkeersongeluk in het Gelderse Lieren is gisterenmiddag een politieagent om het leven gekomen. Zo meldt Omroep Gelderland. De agent zat in een burgervoertuig met een collega. Een auto kwam in botsing met een vrachtwagen. Een van de agenten overleed ter plaatse. De ander is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor het ongeluk is gebeurd, is niet bekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen van het ongeval. En in een supermarkt in de Berlijnse wijk Marienvelde houdt een man sinds gisteravond een vrouw gegijzeld. De politie is in grote getale aanwezig en staat in contact met de gijzelnemer. De man zou de vrouw rond 10 uur hebben overmeesterd. Over het motief van de gijzeling is nog niets bekend. Er is ook geen informatie naar buiten gebracht over de toestand van de vrouw. Duitse media melden volgens buurtbewoners dat er volgens buurtbewoners een wapen in de winkel was gezien. Op een dak in de buurt van de supermarkt zouden scherpschutters zitten, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. En dan tot slot het weer. Het wordt een zonnige en warme dag. Aan zee loopt de temperatuur op naar zo'n 27 graden. In het oosten van de regio wordt het warmer, zo'n 29 graden. De wind is matig en komt uit het noordoosten. En morgen gaat het opnieuw zonnig en warm worden. En dan gaat het richting de 30 graden. En tot zover het nieuws. Dan gaan we nu nog even kijken naar de files. Nou, het zijn niet echt files, het zijn wel afsluitingen. Want een aantal snelwegen is afgesloten vanwege werkzaamheden. De A13 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein. Daar is de verbindingsweg naar de A20 richting Hoek van Holland vanwege wegwerk afgesloten. Andere afsluiting is de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen het knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Kleinpolderplein. En dan de A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Everdingen. Wegwerkzaamheden is de weg dicht. En Utrecht richting Breda tussen knooppunt en Everdingen, de andere kant dus op richting Gorkum. Daar is de weg ook dicht. Ook daar zijn wegwerkzaamheden. Tot zover het nieuws. Meer natuurlijk via onze app en op rijnmond.nl.
1: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
14: Oh ja joh?
13: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei!
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
16: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
17: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
18: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
20: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
21: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
22: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
0: Dit is Radio Rijnmond.
24: De Rijnmond Jukebox. Dennis Kranenburg.

In 1969 kwam het album Ella van Ella Fitzgerald uit. En een van de nummers van dat album hoorde je net in de Rijnmond Jukebox, Get Ready. In 1966 werd het door Smokey Robinson geschreven Get Ready uitgebracht door The Temptations. Het is ook bekend geworden als het laatste nummer dat hij voor deze groep schreef en produceerde. Het album Ella was het laatste album dat ze uitbracht in de jaren 60. En ook in de jaren 70 en 80 volgden nog flink wat albums. Ella Fitzgerald overleed in 1996 op 79-jarige leftijd. We gaan naar Little Richard, een van de grondleggers van de rock'n'roll muziek. Hij werd als derde kind in een gezin van 16 kinderen geboren als Richard Wayne Pennyman. En hij zou 87 jaar worden. Zijn pianokwaliteiten deed hij al in zijn jeugd op, toen hij als pianist in de kerk actief was. Hij werd begin jaren 50 ontdekt tijdens een talentenjacht en zou dus een wereldster worden. Een van zijn bekendste hits schreef Little Richard samen met Albert Collins en werd in 1957 uitgebracht. Dit is Lucille.

Sympathy for the Devil van de Stones. De Rolling Stones zijn al dik 60 jaar actief in de muziekwereld en willen niets van ophouden weten. Geef ze eens ongelijk als je nog zoveel plezier aan beleeft. Eind jaren 60 wilden Mick Jagger en Keith Richards een nummer schrijven in de stijl van Bob Dylan. De werktitel was destijds The Devil Is My Name. Maar tijdens de opname veranderde het liedje in een rocknummer in plaats van een folknummer. De inspiratie voor Sympathy komt uit een boek dat Marian Faithfull aan Jagger heeft gegeven. Sympathy for the Devil staat op hun album Beggar's Banquet uit 1968 en werd een gigantische hit voor The Stones. We gaan naar de inmiddels 72-jarige Amerikaanse countryzanger David Ball, die zichzelf Grammy Award winnaar mag noemen. In 2004 bracht hij zijn zesde album uit, het album Freewheeler. Het album werd goed ontvangen en een van de nummers op het album is Too Much Blood in My Alcohol Level.

0: finishing up days is don't forget. You're still my buddy.
1: In 2010 kwam Living Proof uit, het 15e album van de Amerikaanse bluesmuzikant Buddy Guy. En voor het nummer Stay Around a Little Longer werkte hij samen met niemand minder dan B.B. King. En hoewel Buddy Guy toen al meer dan 50 jaar in de muziekwereld actief was, was het album Living Proof zijn meest succesvolle album. Zo won hij in 2011 een Grammy Award voor dat album en kwam zijn album in de blueshitlijst op nummer 1 te staan. In januari 1969 had Graham Nash net de Hollies verlaten en hij was vervangen door Terry Sylvester, die daarvoor in de Swinging Blue Jeans actief was. Een maand nadat Sylvester bij de groep kwam, bracht de groep het nummer Sorry Suzanne uit, wat werd geschreven door de succesvolle songwriters Geoff Stephens en Tony McCauley. En over de hele wereld kwamen de Hollies destijds hoog in de hitlijsten met Sorry Suzanne.

de Engelse zanger Billy Fury met I'd Never Find Another You uit 1961. De nummer werd geschreven door Jerry Goffin en Carole King en als eerste uitgebracht door Tony Orlando. Billy Fury scoorde een top 5 hit met dit nummer. Hij werd slechts 42 jaar nadat hij na een opnamesessie een hartaanval kreeg. Als kind kreeg hij reumatische koorts waarbij zijn hart beschadigd is geraakt en hij dus vroegtijdig overleed. Exact hetzelfde als wat er gebeurde met Bobby Darin. De Amerikaanse countryzanger Gene Watson is 82 jaar en nog altijd actief. Hij begon zijn muzikale loopbaan in de jaren 60 in de avond in lokale clubs en overdag werkte hij in een autoherstelbedrijf. Uiteindelijk leverde het hem een carrière van tientallen jaren en meerdere prijzen op. We gaan naar de Rijnmond Jukebox nu naar 1981, want in dat jaar kwam zijn album Old Loves Never Die uit. Een van de nummers op dat album werd een van de bekendste nummers van Gene Watson. Dit is 14 Karat Mind.

Dat was Charles Aznavour in de Raymond Jukebox met Mes en Merde. Charles Aznavour werd in 1924 geboren in Parijs als kind van Armeense ouders. Hij overleed in 2018 op 94-jarige leeftijd en kende een grote carrière, waarin hij meer dan 100 albums uitbracht, in 60 films speelde en meer dan 180 miljoen platen verkocht. In 1976 kwam zijn album Voilà, que te reviens uit, en daarop staat het door Charles Aznavour zelf geschreven nummer Mes en Merde, dat je net hoorde in de Raymond Jukebox. We gaan naar Mark Broussard, de 44-jarige Amerikaanse muzikant die eerder dit jaar zijn nieuwste album lanceerde. Het album Chance Worth Taking, waarvoor hij onder meer samenwerkte met Joe Bonamassa. Het is zijn eerste album met volledig zelfgeschreven bluesmuziek. En van dat album van Mark Broussard is dit nu het openingsnummer. Dit is You'll Be Sorry.

hoorde Richie Valens op Radio Rijnmond met We Belong Together, het nummer dat hij in 1959 opnam en dat op verschillende albums van hem staat. Het origineel van het nummer We Belong Together komt uit 1958 en is van het Amerikaanse duo Robert & Johnny. De eerste keer verscheen het nummer op het naar hem genoemde debuutalbum Richie Valens, dat in maart 1959 uitkwam, een maand na zijn tragische dood bij het bekende en beruchte vliegtuigongeluk. Richie Valens werd slechts 17 jaar. Het Beechcraft Bonanza vliegtuigje steeg destijds tijdens slecht weer op vanaf baan 17 van Mason City Municipal Airport en stortte een paar minuten later en slechts 10 kilometer verder neer in een maïsveld. Vorige maand kwam het album Night Blooms van de Amerikaanse zanger en acteur Jeff Goldblum uit, waarvoor hij samenwerkte met zijn vaste band de Mildred Snitzer Orchestra. Een van de nummers op dat album is If I Only Had a Brain, dat eerder dit jaar werd uitgebracht en dat hij samen opnam met de 39-jarige Engelse actrice en zangeres Cynthia Erivo. Het origineel van If I Only Had a Brain komt uit de film The Wizard of Oz en hoor je in de Rijnmond Jukebox in de uitvoering van Jeff Goldblum en Cynthia Erivo.

1978 hoorde je Emmylou Harris met Two More Bottles of Wine, dat terug te vinden is op haar album Quarter Moon in de Tencent Town uit hetzelfde jaar. Het nummer werd geschreven door Delbert McClinton, die het in 1975 zelf als eerste uitbracht. Emmylou Harris werd begin april 79 jaar, was in mei nog te zien in Rotterdam in de Doelen, en zij wist met haar uitvoering een nummer 1 hit te scoren in de Amerikaanse country hitlijst en stond ook in Canada bovenaan de country hitlijst. Zometeen hoor je het nieuws hier op Radio Rijnmond, maar eerst gaan we nog naar Elvis Presley. In 1977 kwam het album Moody Blue uit, het 22e en laatste studioalbum van Elvis Presley, voordat hij niet lang daarna overleed. Onder meer in de Amerikaanse country album hitlijst kwam dit album op 1 te staan. Een van de nummers op dat album is She Thinks I Still Care, dat door Dickie Lee en Steve Duffy werd geschreven en in 1962 voor het eerst werd uitgebracht door George Jones. Hij scoorde er een nummer 1 hit mee. Elvis bracht het nummer uit als B-kant van zijn nummer 1 country single Moody Blue. En Elvis Presley hoor je nu met She Thinks I Still Care.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
2: Het Rotterdam van toen, Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar AllSafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. AllSafe.
12: Geeft ruimte.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Het is 10:00. Goedemorgen. Dit is Radio Rijnmond. Het is zaterdag 11 juli en we gaan lekker uitpakken tot 4:00 vanmiddag met een extra lange. Het weekend is er helemaal gewijd aan het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het belangrijkste nieuws nu van 10:00 op een rij gezet door Jan Roelof Visser. Goedemorgen.
15: Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is nu opvang geregeld door Sauvage en de gemeente Rotterdam. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de vierde etage. In de woning waren moeder en haar twee kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. De gijzeling van een vrouw in een supermarkt in Berlijn is beëindigd. De dader is overmeesterd en de gijzelaar is bevrijd, zo zegt de Duitse politie. De gijzeling begon gisteravond kort voor 10:00. Volgens Duitse media was de gegijzelde vrouw een kassière van de supermarkt. De verdachte zou haar met een mes hebben bedreigd en overmeesterd. Een medewerker van de supermarkt, die getuige was van de gijzeling, zei dat de dader naar de kassa liep en weigerde om boodschap op de band te leggen. Daarna trok hij een groot mes. Over het motief van de man is nog niets bekend en ook over de toestand van de vrouw zijn geen mededelingen gedaan. En het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stoppen hun werk bij het AZC in Te Apel. Het is er volgens de hulporganisaties niet langer veilig. 7 weken geleden begonnen de organisaties met hulp in Te Apel, zoals het uitdelen van maaltijden aan vluchtelingen voor wie binnen geen plek is. Maar ze moeten stoppen vanwege een kleine groep overlastgevers. Dat zijn mannen uit veilige landen van wie de asielaanvraag geen kans maakt. En dan tot slot het weer. Het wordt zonnig en warm. Aan zee wordt het 27 graden en in het oosten van de regio wordt het 29 graden. En morgen opnieuw heel mooi weer en dan wordt het zelfs warmer dan 30 graden. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
14: Dankjewel Jan Roelof. Ja, ik hoorde het hem echt zeggen. Mand, ja, dat zijn bevlogen woorden. Het is 10:02 op deze fijne zaterdag 11 juli. Met wat verkeersinformatie hoor, want op de A4 is het druk. Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen staat 4 kilometer, 5 minuten vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht is het druk tussen Harmelen en Kanaleneiland over 6 kilometer file rijden. En er is een ongeluk gebeurd op de A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel staat daardoor 5 kilometer file. De vertraging op dit moment is een half uur, dus hou rekening met de vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen voor de afrit Arkel. Geen vertraging hier op Radio Rijnmond, want we gaan lekker tot 4 uur vanmiddag. Arkel staat daardoor 5 kilometer file. De vertraging op dit moment is een half uur, dus hou rekening met de vertraging op de A15 Rotterdam richting Nijmegen voor de afrit Arkel. Geen vertraging hier op Radio Rijnmond, want we gaan lekker tot 4 uur vanmiddag uitpakken met heel veel geluiden rechtstreeks vanuit Dordrecht. Het Big Rivers Festival is daar gisteren begonnen. En ook andere artiesten staan hier te trappelen van ongeduld voor de studio, die zometeen hun plaatje willen laten horen.
16: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
3: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
2: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
2: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? Dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de

0: Belastingdienst.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Ronald van Oudhuisden. Radio met een grote R.

0: Jamiroquai. Precies 20 jaar geleden stond hij in Ahoy.
1: Dit is Het Weekend Is Er, met Ronald van Oudheusden.
0: Op het North Sea Jazz Festival, dat ook gisteren hier in Rotterdam is begonnen en tot morgen zal gaan duren. 50 jaar dat geweldige festival, hier in eigen stad natuurlijk. Ja, Jamiroquai speelde daar op 14 juli 2006 in Ahoy, maar ook al op de eerdere locatie in Den Haag. Jazeker, in het tuinpaviljoen was het 14 juli 1995. De eerste jaren van het North Sea Jazz Festival. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Radio Rijnmond met een extra lange Het Weekend Is Er. Want deze hier regio die zindert. En niet alleen van de heerlijke zonneschijn en de temperaturen tussen de 26 en 29 graden. Maar er gebeurt ook van alles. Ook op muzikaal gebied, cultureel gebied vanavond in het nieuwe Luxor. De stoelen zijn eruit en een heuse ombouwoperatie. Het is een soort manege geworden. Straks een kort geluid over de paardenreef die daar vanavond wordt georganiseerd. Ja, echt waar. En natuurlijk, het North Sea Jazz Festival is gaande. Ik zei net al het een en ander over. Ook later vanmiddag hoor je daar bij Cheryl het een en ander over. Vanaf 1 uur hier in de studio Cheryl Samson. En tot die tijd mag ik jullie handen en voeten geven over het Big Rivers Festival. Dat ook gisteren is losgebarsten. Eigenlijk al een beetje donderdagavond. Maar we gaan zo meteen maar eens even kijken wat dat allemaal behelst. Tot en met morgen op heel veel plekken in de Dordtse binnenstad muziek en voorstellingen, theater en verslaggevers. Want Radio Rijnmond heeft 2 kanjers afgevaardigd naar Dordrecht. En zo meteen ga je ze horen met allerlei leuke sfeervolle reportages. Tot 4 uur een extra lange uitzending dus. En ook op Rijnmond.nl een live blog over Big Rivers. Je hoeft dus niets te missen. En als je Dordrecht ingaat, neem lekker je telefoon mee. En dat is ook handig als je straks een noodradio wilt winnen. Want ook in deze uitzending hoor je straks een alarmgeluid. En als je dat hoort, meteen appen. En wellicht ben jij de trotse bezitter van zo'n heus. Noodradio. Nog iets leuks, we zijn op tv. TV Rijnmond. De camera's snorren mee hier tot 4 uur in de studio. Dus ben je lekker thuis, zet de tv aan, dan heb je radio met plaatjes. En dit is een jarige, vandaag 67 jaar. De Amerikaanse singer-songwriter Suzanne Vega. Van harte gefeliciteerd natuurlijk, hè. Luca. Het is inmiddels 13 minuten over 10. Goedemorgen en leuk dat je luistert.

0: uit Amerika, Suzanne Vega. En laat het nou vandaag haar verjaardag zijn. Ja, toeval bestaat niet, maar ze is 67 jaar geworden. In Dordrecht is het weer Big Rivers dat de klok slaat. Het driedaagse gratis spektakel in de binnenstad is gisteren losgebarsten. En zal tot morgenavond duren. Honderden muzikanten op meer dan 15 podia... met heel veel ruimte voor bekende klanken. Gespeeld door tribute- en coverbands. Maar ook echt originele, leuke andere muziek natuurlijk te zien en te horen. En misschien wel het belangrijkste dat dit weekend meewerkt, is het weer. Lieselot Gatsen is directeur van Big Rivers. Allereerst, goedemorgen. Lijntje met onze lieve heer, denk ik, hè?
1: Ja, het lijkt er bijna op, hè?
0: Ja, jullie zitten qua weer echt gebeiteld dit weekend.
1: Ja, het is een beetje aan de warme kant. Maar het voordeel is dat we het gewend zijn al. Dus het is lekker droge warmte, dus perfect.
0: Nou ja, daar maar meteen even op inspelend. Hebben jullie extra maatregelen moeten nemen vanwege de verwachte temperaturen rond de 30? Extra drinkpunten of schaduwplekken?
1: Ja, het officiële hitteplan is van kracht. Dus we moeten daaraan voldoen. Maar dat hadden we al, hoor. We waren daar zelf al op voorbereid. Extra waterpunten, mensen erg wijs op goed smeren, in de schaduw zitten, goed hydrateren, niet alleen alcohol, goed eten op tijd, nou ja, al die dingetjes. Extra schaduwplekken met parasols. Dus we zijn er wel klaar voor. Gisteren is het heel goed gegaan, dus ja. Ik verwacht dat de rest van de tijd ook niet anders.
0: Lieselot, ik zie achter jou volgens mij een koffiekar staan. Waar sta je op dit moment?
1: Ja, ik kan wel even laten zien. Ja. Ik zit in de tuin van de Grote Kerk, achter het podium. Daar staat het podium.
0: Ja.
1: Daar wordt op dit moment Amazing opgebouwd. Het Amazing spektakel dat om 11:30 gaat beginnen. Mm-hmm. En de rest van het terrein staat de kade. Die zijn allemaal voorzichtig en spulletjes weer aan het plaatsen.
0: Ja. Stilte voor de storm dus.
1: Ja, dit is stilte voor de storm, ja. Dus ja. De stad is al schoon, dus dat is al fijn. En we gaan gewoon weer knallen zo meteen.
0: Ja, heerlijk. Michael Komans, mijn verslaggever, zal straks bij dat Amazing Core aanwezig zijn. En voor de rest stond hij op het podium tussen de zingende mensen. Dus wellicht gaat hij dat straks ook weer proberen. Gisteren is het officieel geopend, hè? Donderdag eigenlijk al een beetje. Maar wat waren de hoogtepunten gisteravond, wat jou betreft?
1: Vooral dat die stad zo vol was. Het was echt heel erg druk, maar super, super gezellig. En de sfeer was prima. Geen gedoe, geen opstootjes. Iedereen is blij en vrolijk. Dat vind ik eigenlijk het hoogtepunt. Los van muzikale dingen natuurlijk die ik zie. Maar dat maakt eigenlijk ook Big Rivers zo bijzonder. Het is zo gemoedelijk en gezellig en jong en oud met elkaar viert feest en heeft plezier. De telefoon blijft even in de broekzak en we praten weer eens met elkaar. Dus dat is
0: heerlijk.
1: Ja, dat is echt heerlijk. Daar ben ik wel heel erg blij mee en trots op. Ja,
0: de afgelopen jaren werd het Big Rivers georganiseerd door je partner Bas de Zwart. Zijn er meer veranderingen? Want hij is afgezwaaid inmiddels. Jij bent de baas nu? Zo hoort dat?
1: Ja, daar ben ik al een heel aantal jaren, hoor. Wij hebben het heel lang samen gedaan. En de laatste paar jaar zijn we aan het werken naar de overgang dat pas mijn pensioen gaat.
0: Ja.
1: Of is gegaan. En Olaf de Bruin is mijn nieuwe collega. Die is de laatste jaren langzaam meegegroeid. En we doen het nu met z'n tweeën. Dus althans met een heel team. Maar samen de lijnen uit. Ja.
0: Wordt het niet ieder jaar een beetje lastiger om een evenement als dit gratis te houden? Want ja, het is allemaal gratis. Dat is lijkt me een hell of a job.
1: Ja, dat is het. Financieel is echt een dingetje. De kosten blijven stijgen natuurlijk. Nog steeds. Of natuurlijk. Dat is helemaal niet natuurlijk. Maar dat is wel wat het is. Maar we hebben natuurlijk een gemeente die ons heel belangrijk vindt. En die support dat ook financieel enorm. Daarnaast hebben we een hele vaste club sponsoren. En dit jaar ook heel veel nieuwe bedrijven uit de stad en regio die aanhaken. En het publieksbijdrage aan de horeca, aan de aankoop van de bekers. Merchandise gaat heel erg goed bij ons. Dus dat al die dingetjes bij elkaar. Collecten zelfs doen we. Of donaties.
0: Ja.
1: Dus alles bij elkaar maakt dat het... dat we ieder jaar nog wel rondkrijgen. Maar het is wel belangrijk echt dat mensen bij ons hun biertje kopen. En de beker aanschaffen in plaats van het eigen blik te komen.

0: Hey Lieslot, zie ik nou een bijzondere tatoeage op je linkerbovenarm?
1: Ja, wat is dat? Ik heb helemaal geen tatoeage. Dit is nep, hè? Dit is een pakken. Het is Ben je oké, sta daar? Dat is een actie of een... Dordrecht tegen straatintimidatie.
0: Ja.
1: En dat hebben we vorig jaar hebben we daar al aan meegedaan en dit jaar weer. En,
0: Oeh, het geluid valt een beetje weg, maar het gaat over straatintimidatie. Dus als je je onveilig voelt, dan kun je iets met ben je oké laten melden bij de barman of barvrouw.
1: Nee. Het is meer dat je elkaar aanspreekt. Dat je als medebezoeker een ander zegt van, god, ben je oké? Is een kleine vraag die je heel erg kan helpen als mensen zich onveilig voelen. En dat gaat niet alleen over het festival, maar in het algemeen in de stad.
0: Uitstekend. Dus, het lijkt me heel goed dat jullie daaraan meewerken. Tot slot, bijzondere programma-onderdelen. Jij vindt alles mooi natuurlijk vandaag en morgen. Maar waar kijk jij heel erg naar uit?
1: Waar kijk ik heel erg naar uit? Oh ja, eigenlijk heel veel. Gisteravond hadden we een Flogging Molly tributebandje op Blauwpoortsplein staan. En dat vond ik wel heel tof. Er was een ouderwetse moshpit ontstond daar. En dat is zo'n feest. Dat is heel erg leuk. En waar kijk ik? Ja, eigenlijk alles wel. Maar alles is ook weer heel... Ja, alles, het is allemaal zo breed. Dus er is heel veel... En ik kijk heel erg uit naar morgen. We hebben een korenfeest voor het eerst. Doen we een korenfestivaletje op zondag op het Statenplein. En daar gaat Bas optreden met zijn koortje, wat hij is begonnen nadat hij bij Big Rip stopt. Dus daar is dat denk ik van, ja, dat is wel een mooi cirkeltje wat rondkomt zo meteen.
0: Hardcore!
1: Ja, bij jou een Beatle-koortje.
0: Oké, een Beatle-koortje. Lieselot, mag ik jou een ongelooflijke mooie Big Rivers wensen dit weekend?
1: Zeker.
0: En de groet aan Bas en iedereen die je daar tegenkomt. En volgens mij ben je hartstikke oké.
1: Ik ben zeer oké.
0: Goed zo, dankjewel.
1: Succes met je uitzending.
0: Dankjewel, bye. Hoi.

Dat was natuurlijk Miles Smith hier op Radio Rijnmond met zijn grote nieuwe hit met de Niall Horan van One Direction. Maatje van Harry Styles natuurlijk. Hier op Radio Rijnmond zijn we met een extra lange uitzending bezig van Het Weekend Is Er. Normaliter van 10 tot 12 iedere zaterdagochtend met tips voor jouw agenda. Als je leuke plannen wilt gaan ontwikkelen voor dingen die je kunt gaan doen in het Rijnmondgebied. Maar vandaag zijn we tot 4 uur vanmiddag live te horen hier. En rechtstreeks vanaf het Big Rivers Festival in Dordrecht. Je kunt ook meelezen in het live blog dat we op Rijnmond.nl zometeen gaan starten bij de aanvang van het festival op deze zaterdag 11 juli. Maar in deze uitzending straks ook nog contact met Vlaardingen, want ook daar is een mooie week. En rechtstreeks vanaf het Big Rivers Festival in Dordrecht. Je kunt ook meelezen in het live blog dat we op Rijnmond.nl zometeen gaan starten bij de aanvang van het festival op deze zaterdag 11 juli. Maar in deze uitzending straks ook nog contact met Vlaardingen, want ook daar is een mooi weekendspectakel aan de gang. Sharing the City. Ja, en als je sharing schrijft met een kleine S en een hoofdletter H, dan staat er dus Haring. S Haring. Het heeft te maken met een soort haring- en bierfeest 2.0. Straks eens even kijken wat daar allemaal gaat gebeuren. En in het nieuwe Luxor, daar zijn ze bezig met een soort verbouwing. Alle stoelen zijn eruit. En ze gaan de lege theaterzaal gebruiken voor een paardenreef vanavond. Tot 4 uur vannacht kun je daar op mekaars rug springen en een beetje gek doen. Volgens mij, ja, straks horen we van de hoed en de rand. En verder geef ik straks ook nog een noodradio weg. Als jij het alarmgeluid hoort, kun je gaan appen naar de studio. En wellicht ben jij de trotse bezitter van zo'n noodradio. Verder heel veel muziek en ook muziek van artiesten die optreden op Big Rivers. Wat van te denken, morgenavond om 6:30 tot 6:30 gaat Franklin Brown optreden. En dat doet hij op de Bomkade. Bomkade dus, morgenavond 6:30, Franklin Brown. En zo klinkt dat. De enige echte Franklin met Nothing Rhymed van Leo Sayer.

0: heerlijk. Franklin Brown morgen live op Big Rivers. Bomkade, 17:30 in Dordrecht.
1: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4:00. De speciale Big Rivers-uitzending.

kondigde ik net aan. Die speelt morgen op de Bomkade om 17:30. En toen zei ik dat Nachtra heeft een hele lieve luisteraar mij scherp gehouden. En dat is Willy van Vliet. Dankjewel. Ja, soms ligt het op het puntje van je tong en dan komt er ineens wat anders uit je mond. Natuurlijk, ja, Gilbert O'Sullivan, de man met de pet op altijd, hè? Ja, heel bijzonder. Laat ik even kijken naar de verkeerssituatie. Want we hadden net bij Arkel een grote vertraging van 30 minuten door een ongeval. Nou, die vertraging is daar in ieder geval een stuk minder geworden. Sterker nog, de weg is weer vrij. Dus Rotterdam richting Nijmegen, de A15 tussen Hardingsveld, Giessendam en de afrit Arkel is inmiddels het probleem verholpen. De wrakstukken zijn van de weg getaald.

ingewikkeld en het verkeer kan weer doorkarren. Wel nog op de A27 Breda richting Gorkum tussen Werkendam en het knooppunt Gorkum een file met een vertraging van zo'n 10 minuutjes. En ja, je hoorde hem zojuist al, hè? Het alarmsignaal voor de noodradio. Je hoeft niet meer te appen via de Rijnmond-app, want ik heb heel veel juiste frequenties binnengekregen, 93.4. Zometeen ga ik blind een winnaar trekken en die gaan we even snel bellen en feliciteren met die radio natuurlijk. Straks ook contact met Vlaardingen, waar Sharing the City dit weekend aan is in het buitenhavengebied van Vlaardingen. Prachtig bij het stadstrand. Heel veel bentjes, lekker haringhappen natuurlijk en heel veel andere leuke zaken daar te doen. Straks even inzoomen op de Haringstad met een echte haringkop die daar op de locatie staat. Maar eerst luisteren naar Pink en Willow Sage Heart.

0: kleine meid hè, van Pink die je mee hoort zingen. Hier zo op Radio Rijnmond is het inmiddels 9:09. En niet alleen in Dordrecht is het ongelooflijk fijn toeven vandaag met die temperaturen en het zonnetje. Maar ook in Vlaardingen is het een en ander te doen. Want ook in Ahoy natuurlijk, maar dan zit je lekker binnen. In de koelte denk ik dan maar. Maar in Vlaardingen zit je heerlijk in de festivalsfeer. Rond de Buitenhaven is het Sharing the City. En ja, het woord haring zit in sharing. Dat is het Engels voor samen delen. Het is dus een soort verbroederingsfeest. Verbinding is daar de core business vandaag. Gisteren begon het feest al en vandaag gaat het echt helemaal los. Aan de telefoon heb ik nu en beeld, ook op TV Rijnmond, te zien Noordin Jansson van Sharing the City. Maar je staat niet alleen, zie ik, Noordin. Goedemorgen.
1: Nee, dat klopt. We staan hier samen met Ruben Krookman, Sharing the City, live aan het opbouwen. Gisteren de eerste avond gehad, ja, dat is geweldig.
0: Ja, hey, is dit nou eigenlijk het nieuwe haring- en bierfeest voor Vlaardingen?
1: Nou, zo willen we het zelf niet noemen. Maar we hebben gewoon een heel tof nieuw evenement neergezet. Met nautische onderdelen en het is een geweldig feest.
0: Ja, gisteravond is het begonnen. Hoe verliep het?
2: Ja, gisteren de vlootschouw achter de rug. Ja, perfect weer natuurlijk voor een nautisch evenement. Je kan het niet beter treffen. Gisteren met 18 schepen de Maas opgegaan. Een rondje gevaren, hoogste vlag gehesen. De burgemeester heeft in een schip vlag van Sharing the City mogen hijsen. En laten we even omdraaien. Hier hangt ook de hoogste Vlaardingse vlag in een hijskraan van Mammoet.
0: Kijk, daar zien we hem. Ja, iets meer omhoog met je beeld. Dan zien we hem allemaal. Oh ja, fantastisch zeg. Ja, Vlaardingse kleuren, hè? Ja, heel goed.
1: Ja, super.
0: Hey, vandaag gaat het echt losbarsten. Wat staat er allemaal op het programma, zo'n beetje de hoogtepunten?
2: Ja, wat eigenlijk niet.
1: Ja, wat eigenlijk niet, kunnen we een beetje vragen inderdaad. Nee, vandaag vanaf 1 uur zijn we inderdaad geopend. Ja, we hebben meer dan 38 locaties. We hebben de muziekkiosk, we hebben een ruïne waar toffe DJ-platen zijn te horen, houseplaten. We hebben modelbotenvereniging, we hebben foodtrucks, we hebben
2: ritvaren,
1: tonnetje trekken,
2: bungee roeien, de 3J's. Piano Man, Joël Borelli, het houdt niet op hier in Vlaardingen.
0: Jemige, en een biertje denk ik ook, hè?
2: Ja, oh, ijskoud.
1: Zitten we nou nog heel even aan het watertje.
0: Ja. Hey, hebben jullie extra maatregelen genomen vanwege de warmte? Extra schaduwplekjes of tappunten?
2: Ja, er zijn drinkwaterpunten op zowel de Oost- als de Westhavenkade. Ja. Er lopen prachtige dames van KPN, een van onze sponsoren. Die gaan je gratis insmeren en delen zonnebrand uit. Dus wij gaan ons eerst even testen.
1: We gaan ons eerst erin staan.
2: En verder verzorgen we gewoon voor voldoende koud bier om je eigen te koelen.
0: Ja, en haring is ook aanwezig, hè?
1: Haring, we hebben haringkarren en het is super.
2: In overvloeden.
1: En iedereen mag gratis het water inspringen vandaag.
2: Ja, dat mag ook.
0: Ook nog, kijk, moet je nagaan. Oh. Hey, en het is ook voor niet-Vlaardingers welkom, hè? Of is
1: voor iedereen.
0: Voor iedereen.
2: Ja. Ze mogen van Heineken werken. Je stopt in het vak voor de deur.
0: Ja, lekker man. Hey, en je noemde de 3J's die spelen vanavond?
2: Ja, 3J's spelen vanavond om 9 uur.
1: 9 uur en we hebben om 10 uur de eindknal met Joël Borelli. En dat wordt een hele gave act. Dan gaan we nog niet vertellen wat het is, want dan mag iedereen lekker hierheen komen.
0: Goed zo. Hey boys, ik wens jullie een ongelooflijk mooi en veilig festival.
2: Super, dankjewel.
1: En succes met de uitzending.
0: Dankjewel. Hoppa. Viva Vlaardingen. Viva Vlaardingen. Ja, mooie gasten zijn dat daar. Sharing the City dus in Vlaardingen, gratis. En ja, de Beatles. Niet de echte Beatles.

Oh, wat blijven toch bakjes voor je trommelvliezen. Al die korte hits van de Beatles. Dit was 8 Days a Week. En voor de liefhebbers, morgen op het Big Rivers Festival is de Magical Mystery Band. En die gaan allemaal Beatles-liedjes vertolken. En die spelen vanaf 19:30 morgenavond op het Blauwpoortsplein in Dordrecht. En dat optreden zal duren tot 20:45. Morgen dus voor de Beatles-liefhebbers op het Big Rivers Festival. Heerlijke muziek op het Blauwpoortsplein. Zo moet ik dat zeggen. Ja! En dit zijn de Pasadena's op Radio Rijnmond. En zometeen gaan we eens even kijken met de verslaggevers in Dordrecht wat die aan het uitspoken zijn.

0: Heerlijke muziek van de Pasadena's hier op Radio Rijnmond. En we geven een noodradio weg en dat doen we ook vandaag. En ik heb een winnaar in de bel, want een heleboel mensen hadden de juiste frequentie geappt naar me. 93.4 FM. En blind heb ik Corrie Nomen getrokken. En die zien we nu ook. We zien een enorme bril in beeld. Corrie, goeiemorgen. Ja, nou zien we meer. Corrie, goeiemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij dacht, ik hoor het alarmgeluid, ik ga even zo'n noodradio in de wacht slepen.
1: Ja, dat probeer ik.
0: Nou, dat is bij deze gelukt. Ik wil je van harte feliciteren.
1: Dankjewel.
0: Je zit lekker te luisteren naar Rijnmond of zit je ook te kijken via TV Rijnmond?
1: Nee, ik zit te luisteren. Ik ga morgens gelijk aan.
0: Nou, hartstikke fijn. Heb je al een noodradio?
1: Nee.
0: Nou zeg, komt dat goed uit?
1: Ja, zeker.
0: Ben je er blij mee?
1: Ja, heel erg.
0: Goed zo. Wat ga je vandaag nog allemaal doen?
1: Nou, niet veel, denk ik. Nee, ik ben gewoon een beetje te warm om te fietsen.
0: Ja, heb je een tuin, balkon?
1: Balkon.
0: Oké, en waar woon je?
1: Oudekerk.
0: Ja, het lijkt wel een politie voor. Ik besef het ineens. Ik ga afronden. Ik ga je een heel mooi weekend wensen. En nogmaals van harte gefeliciteerd, Corrie Nomen met de Noodradio. Jij bent de geluksvogel van deze zaterdag.
1: Ja, dankjewel.
0: Goed zo. Bye bye.

0: Wat blijft dit toch ongelooflijk goed. Bluff, ja, je kunt mij voor alle liedjes van Bluff wakker maken, hoor. Dat zijn echt een beetje mijn Zeeuwse vrienden geworden. Een paar keer ontmoet, een paar keer live gezien, een geweldige reputatie. En hun vrienden ga ik aanstaande zondag zien, hè, de Counting Crows. En wellicht komen de boys van Bluff ook nog wel even het podium op. Dat zal zijn in Weert op Bospop, waar een mooi festival dit weekend wordt georganiseerd. Wij hebben hier in het Rijnmondgebied natuurlijk Big Rivers straks in het volgende uur. En we gaan door tot 4 uur, hè. Ook op TV Rijnmond en ook op Rijnmond.nl heb je een prachtig liveblog met allerlei hoogtepunten en sfeerbeelden en geluiden van het gratis festival in Dordrecht. Op tal van plekken kun je bandjes gaan zien. Het gaat straks echt los met een heel groot koor waar Michael Komans ongetwijfeld ook tussen gaat zitten en gaat meezingen. Er zijn mensen van enige leeftijd, dus Michael valt ongetwijfeld een klein beetje op. Maar straks na 11 ga ik eens even kijken wat hij gaat doen. En ik heb ook Rowan, de verslaggever van de collega's van de Dordtse Omroep, instelling gebracht. En ook hij gaat door de binnenstad struinen om voor jou mooie dingen op te tekenen. Vanaf 3 uur is Cheryl Samson. Nee, vanaf 1 uur is Cheryl Samson hier in de studio. En tot 4 uur zijn we bij jou met een extra lange uitzending van Het Weekend Is Er. Nou ja, we gaan ons opmaken voor het nieuws. Zometeen met Jan Rolf Visser, het nieuws van 11 uur. Ik zal nog even de verkeersinformatie meenemen. En je hoort ook dat het weer crescendo is voor de komende dagen. Dus je hoeft geen paraplu mee te nemen naar Big Rivers. Maar wellicht een parasolletje zou wel lekker zijn.
1: Dit is Radio Rijnmond.
2: Radio met een grote R.
3: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
4: Download.

0: 50. Weet wat je moet doen.
1: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
2: Lukt het jouw kind ook niet om een betaalbare starterswoning te vinden? Denk dan eens aan een mantelwoning in je eigen tuin van mantelwoninginuwtuin.nl. Steeds vaker toegestaan door gemeenten en niet alleen geschikt voor senioren. Mantelwoninginuwtuin.nl.
1: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
2: Plan vandaag nog een vrijblijvende showroomafspraak via mantelwoninginuwtuin.nl.
3: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
4: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
9: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermullen Museum.
8: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
9: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermullen Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
10: Het is precies 11 uur. Goedemorgen. Dit is een zonnig Radio Rijnmond. In het Lloydkwartier schijnt het zonnetje uitbundig. Wordt het een heerlijke zomerse dag. Nog een aantal uur alles over het Big Rivers Festival. We zijn er tot 4 uur live vanuit Rotterdam over het festival in Dordrecht. Gratis en voor niets. En het belangrijkste nieuws nu op een rij gezet door Jan Roelof Visser. Goedemorgen.
11: Goedemorgen. Na een uitslaande brand gisteravond in een bovenwoning aan de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn een aantal woningen niet meer bewoonbaar. Dat meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Voor deze mensen is opvang geregeld. Vandaag wordt verder onderzoek gedaan naar de schade. Het vuur woedde op de 4e etage. In de woning waren een moeder en haar 2 kinderen aanwezig. Zij wisten het huis veilig te verlaten. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De 2 kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De 2 kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. In België zijn 5 jonge kinderen in het ziekenhuis opgenomen na een bezoek aan een kinderboerderij. Daar liepen ze eind vorige maand mogelijk een bacterie op, waardoor hun nieren niet meer goed werken. Het is niet bekend hoe het nu met de kinderen gaat en hoe oud ze precies zijn. Omdat niet vaststaat dat de kinderen op de boerderij ziek zijn geworden, doet de Belgische Gezondheidsdienst meer onderzoek. Wel zijn bij de kinderboerderij voorlopig alle activiteiten met dieren afgelast. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 graden. In het oosten van de regio wordt het warmer. Daar gaat het kwik richting de 29 graden. En morgen, dan wordt het een nog zonnige dag. En nog droger en nog warmer. Zo'n 30 graden, Ronald, morgen.
10: Ja, lekker man. Doe je dadelijk bij het volgende nieuws nog een knoopje los voor je blouse? Want we kijken...
11: Ja. Ach, ik ben in beeld natuurlijk.
10: Ja, natuurlijk. Ja. Nee, lekker man. Hartstikke goed, jou, Roland.
11: Hey, hoi, hoi.
10: Tot straks met het nieuws van 12 uur natuurlijk. Ja, want we zijn ook op TV Rijnmond te zien. En daar zie je op dit moment dat veel plekken in de regio rood gekleurd zijn. En dat betekent niet overal files, maar wel wegwerkzaamheden. En de weekenden wordt vaak gewerkt aan de weg. Dus hou rekening met dat je soms wat langer erover doet om op je bestemming te komen. Wel een aantal files. Ik pak de belangrijkste even bij kop en schouders. En vermeld de rugnummers. Op de A20 bijvoorbeeld, Gouda richting Hoek van Holland, is het druk tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein. Ruim 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd en de rechter rijstrook is tijdelijk afgesloten. Ook drukte op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Feyenoord en het Terbrechtseplein staat 5 kilometer. En ook op de provinciale weg N57 is het druk. Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en Rocanger-sur-Mer. Oftewel Rocanje 7 kilometer, daar doe je er 10 minuten langer over. Nou, er staat weer een heel bataljon artiesten voor de studiodeur. Kom maar binnen hoor.
12: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
11: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden. Radio met een grote R.

0: Extreme Wholehearted open het tweede uurtje hier op Radio Rijnmond. Geheel in het teken van het Big Rivers.
1: Het weekend is er. Met Ronald van Oudheusden.
2: Big Rivers met Big Ronald.
0: Ja. Tot 4 uur vanmiddag zijn wij hier met allerlei leuke ingrediënten van het Big Rivers Festival in Dordrecht. Zometeen Michael Komans voor het eerst hier live. Die zal ongetwijfeld ook straks om 11:30 met het Amazing. Dat hele grote koor van oudere mensen in Dordrecht dat het feest vandaag opent gaan zitten. En wellicht wel even gaan meezingen. Wat heb ik nog meer? Nou, heel veel lekkere muziek, hè? Want heel veel bandjes die in Dordrecht vandaag en morgen optreden, die vertolken liedjes van bekende artiesten. Oftewel zogenaamde cover of tribute bands. Straks heb ik Anouk, die je klanken ga je horen in Dordrecht. Creedence Clearwater Revival ga je horen dit weekend. En verder nog heel veel andere lekkere zaken als Elvis, Costello, Madness heb ik nog in de tas zitten. Kortom, blijf lekker luisteren. Het leuke is dat je via Rijnmond.nl ook op de hoogte wordt gehouden van het Big Rivers Festival middels een live blog. En op TV Rijnmond kun je ook de uitzending volgen met zometeen dus de beelden rechtstreeks vanuit Dordt. En Creedence Clearwater Revival speelt op de Grote Markt morgenavond om 19:30. En dat heet dan Creedence Commotion Revival. Deze klanken.

0: heerlijke muziek van Creedence Clearwater.
1: Is dit het weekend is er.
0: Revival was dat. Ja, er gaat hier het een en ander mis. Maar we hebben wel live contact met Dordrecht op dit moment. Creedence Clearwater Revival muziek is morgen te horen op de Grote Markt om 6:30. In Dordrecht, dat bandje dat die muziek gaat vertolken, heet dan Creedence Commotion Revival. Michael Komans is in het prachtige Rijnmond Blauw afgevaardigd naar Dordrecht. En staat daar ergens in de binnenstad waar het zo meteen om 11:30 de feest gaat losbarsten. Michael, een bijzonder goedemorgen. Je bent uitstekend gekleed voor deze dag.
2: Zeker, ik dacht Rijnmond Blauw, dat zeker. Maar ja, de kleuren van het festival van Big River zijn anders. Hè? Want ja, het is natuurlijk wel 3 dagen lang hier een muziekfestival met meer dan 150.000 bezoekers. Heel veel grote podia, maar allerlei soorten muziek. Echt van jong en oud en alles bij elkaar. En het voelt af en toe toch een beetje als een hippie. Het is nu nog een beetje rustig. De kerktoren van Dordrecht doet ook nog even zijn best hier op de achtergrond. En straks om 11:30 dan gaat het los. En dan moeten we ook in die sfeer. Nou, ik heb net van de organisatie dit gekregen. Dit zijn van die kraalkettingen in het groen, paars en goud. Ja, en die draagt iedereen eigenlijk hier om zijn nek. Ja, en dan weet je eigenlijk dat je verbroederd bent met het festival. We beginnen met Amazing. Amazing, haha, grapje erin. Je mag dus meezingen. Maar ik kan me nog herinneren van vorig jaar, Ronald, toen ik op het podium stond en af en toe iemand de microfoon even onder de heen, dat niet iedereen zo lekker even meezingt, zeg maar. Maar dat gaan we straks horen om 11:30. Dan doen we echt live de officiële opening. Ook hier dus op radio en TV Rijnmond. En nou, tot zo dan, zeg maar. Hè.
0: Nou, tot zo, Michael. Dankjewel. Ik zie erg uit naar het optreden van Amazing straks met Michael. Ongetwijfeld ook nog ergens op het podium. En die kettingen die hij nu om heeft hangen, je ziet het ook via TV Rijnmond. Dat is eigenlijk een traditie, hè. Want Big Rivers is ontstaan als bluesfestival. En een beetje de inspiratie lag in New Orleans, waar de Mardi Gras-feesten jaarlijks worden gehouden. De vette dinsdag. En daar geeft iedereen elkaar kettingen als een teken van verbroedering. Met name in de kleuren paars en goud en groen. En we zien Michael hem nu omhangen. Ja, het staat hem werkelijk geweldig. Hij is wat warm gekleed met zijn colbertje, maar ik neem aan dat hij straks op het podium met

0: De enige echte Anouk en de tribute band met Anouk muziek speelde gisteravond al op het Big Rivers Festival. De artiest en de band heet Urban Solitude. En ze speelden vanaf 7:30 op de Grote Markt, de hele binnenstad plat. Dus lekker hoor. Heel veel leuke bandjes dus in Dordrecht. Contact nu met mijn collega Rowan Havelaar, die ook in Dordrecht is. We hebben Michael zometeen op het podium met het meezing. En nu Rowan, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Ronald.
0: Ja, een echte Dordtenaar in de Dordtse binnenstad. Dit is het jaarlijkse feestje, hè?
1: Ja, dit is altijd één groot feest. Vorig jaar was het nog dubbel feest omdat het de 25e editie was. Nou, inmiddels de 26e editie. En ook nu merk je alweer dat heel veel mensen er zin in hebben. Het stroomt al langzaam een beetje vol. Net zag ik ook al wat mensen de stad in fietsen die ook al typische Big Rivers kleding aan hadden. Dus wat dat betreft belooft het ook vandaag weer een groot feest te worden.
0: Ik zie bij jou ook al de traditionele kettingen om de nek hangen. Eén ding, het wordt vandaag warm en zonnig. Insmeren is dus het advies. Heb jij een petje bij je eigenlijk?
1: Ik heb zeker een petje bij. Die heb ik natuurlijk speciaal voor dit moment heel eventjes afgedaan. Maar ik heb hem zeker bij. Kijk, je zal hem hebben. Een petje bij. En misschien dat ik later vandaag ook nog even een typisch Big Rivers hoedje aan de haak sla. Want een typisch Big Rivers hoedje, dat is natuurlijk iets wat we heel goed kunnen gebruiken vandaag. En dat is zo'n heel mooi kleurrijk hoedje. Die ook heel veel mensen hier over het algemeen dragen.
0: Rowan, jij gaat zometeen ook lekker los in de binnenstad. Heb jij al een aantal dingen die jij per se met de luisteraars en de kijkers wil gaan delen straks?
1: Nou, ik ben zelf groot liefhebber van het Nederlandstalige lied. Nu is Big Rivers natuurlijk ook een festival, hè, waar heel veel jazz en heel veel blues voorbij komt. Maar juist het Nederlandstalige, daar hou ik heel erg van. Daar zijn ook heel veel Dordtse artiesten, want Alwin die organiseert dat onder de naam Alwin & Friends. Nou, Alwin van de Heuvel is dus een van die Dordtse artiesten die daar vanmiddag te zien zal zijn.
0: Straks hebben wij hem rond 11:30 de officiële opening. Michael zal dan met het meezingenkoor acte de présence geven hier op de radio en op tv. Heb jij dat al vaker gezien en zitten ze al een beetje warm te zingen?
1: Ja, Amazing is inmiddels al druk bezig inderdaad met warm zingen. Net al wat geluidstesten gedaan. Daar hoorde je nog wel een en ander wat piepjes en de microfoon die niet altijd even goed afgesteld was. Maar dat zal zometeen bij de echte opening ongetwijfeld helemaal goed komen. Ze zitten er al helemaal klaar voor. Zelfs al dik een half uur zitten ze er al helemaal klaar voor. Dus wat dat betreft weet ik zeker dat dat ook een mooie opening zou worden.
0: Uitstekend. Rowan, wij spreken elkaar later deze uitzending. Ik dank je voor dit moment daar in Dordrecht.
1: Dankjewel, Ronald. Hoi.
0: En dit is Banda Karumba, ook te zien en te horen in Dordrecht. Straks hoor je de plek en de tijden.

0: Karumba was dat uit Dordrecht. Morgen spelen zij om 3 uur op de Grote Markt in Dordrecht op het Big Rivers Festival. Dit was Viva Tres Octobros. Banda Karumbo dus. Ja, een prettig zootje ongeregeld dat ook morgen een feestje gaat maken. Om 3 uur morgenmiddag dus in Dordrecht. Om 3 uur op de Grote Markt in Dordrecht op het Big Rivers Festival. Dit was Viva Tres Octobros. Banda Karumbo dus. Ja, een prettig zootje ongeregeld dat ook morgen een feestje gaat maken. Om 3 uur morgenmiddag dus in Dordrecht te zien en te horen. Ja, het is 11:30. Dat betekent dat deze zaterdag officieel is geopend op het Big Rivers Festival. En we hadden al eerder contact met Michael Komans, de verslaggever, die zometeen bij de openingsact Amazing aanwezig zal zijn. Michael, een bijzonder goede morgen opnieuw. Zitten ze er klaar voor?
1: Ik hoor je nu al slecht, Ronald. Dat gaat nog wat beloven voor vandaag. Laat je maar zien, Clement, onze cameraman. Dus ook op TV Rijnmond te zien. We zijn op het podium, hier het hoofdpodium, bij de Grote Kerk. En Amazing gaat zo beginnen. Het is een geweldig koor die allerlei liedjes doen. Natuurlijk wel liedjes niet zozeer uit de eigen kerkbode, maar echt allemaal bekende liedjes. En nou, hier op het plein zitten de mensen ook allemaal al klaar. Rollators, scootmobielen, maar vooral allemaal herkenbaar hebben ze ook kettingen om. Want dat is natuurlijk wat bij het festival hoort. Kom, we gaan even naar een dame toe. Mevrouw, bent u al zenuwachtig?
2: Klein beetje.
1: Ja? Waarom?
2: Een klein beetje, ja, al die mensen. Gezonde kriebels, ja.
1: Nou, want we staan nu op het podium. Jullie zijn de eerste act voor vandaag, hè?
2: Ja, spannend. Heel spannend.

0: En dat inzingen net, nou, ik dacht al even.
1: Dat ging goed, toch? Wij zijn er klaar voor.
0: Oh, nou, dan volgens mij gaan ze beginnen met het eerste. Gaan we eens even luisteren, even wachten. We gaan eens even meeluisteren naar de Amazing. Wat is het eerste liedje wat we gaan doen, Jannie?
1: Terug in de tijd.
0: Terug in de tijd. Nou, Ronald, dan staan alle dames op het podium. Hoeveel zijn het er eigenlijk?
2: 69. Nee, 68. Of 70.
0: De zangeres staat op het podium. Mensen moeten nog wel een beetje rustig...
2: Elisema.

0: met jou.
1: Nou, en dat dus hier om 11:30 al op het podium. Big Rivers is voor vandaag officieel geopend. Nou, Ronald, we komen nog met heel veel leuke bijdragen uit de stad. Mensen die verkleed zijn op allerlei manieren. Maar het gaat vooral natuurlijk om de muziek. En ik zou zeggen, luister of nog een stukje mee. Of draai een plaatje, want ik weet niet of alle noten goed gestemd zijn.
2: We luisteren nog een klein stukje mee.

in Dordrecht op het Big Rivers Festival. Maar het feest is begonnen officieel met het optreden van Mazing. En later meer. We hebben natuurlijk ook gewoon lekkere muziek uit de cd-speler. Dit is Elvis Costello. Ik kondigde hem al aan. Lekker, Watching the Detectives. Het is 5 minuten over 11:30. Goedemorgen.

0: natuurlijk was dat Ed Sheeran hier op Rijnmond. En zometeen weer contact met Michael Komans in de Dordtse binnenstad op het Big Rivers Festival, dat zojuist om 11:30 vandaag van start is gegaan. En ook morgen nog zal voortduren natuurlijk, hè, tot morgenavond. Kijk op de website bigrivers.nl voor, voor wat er allemaal gaat spelen. En dan zie je ook een blokkenschema met de locaties en de tijden, kortom heel overzichtelijk. Via Rijnmond kun je ook vanmiddag een live blog volgen. Maar er is meer, hè, want vanavond in het nieuwe Luxor Theater, dat deze zomer het 25-jarig bestaan op de kop van Zuidvier. Ja, de stoelen gaan eruit, zo'n 1500. En ja, er is dus een enorme ruimte. En vanavond wordt dat ingevuld door een rave, een technische dansavond. Met verschillende DJ's. En het thema is paarden. Dus het is eigenlijk een soort grote manege. Afijn, Lodewijk, de organisator, die legt het zelf even uit.
1: Ja, wat er eigenlijk heel gek aan is, is dat je eigenlijk een wereld aan het creëren bent waarbij mensen even helemaal zichzelf kunnen onderdompelen in dat paardenthema. Dus sowieso heb je eigenlijk al een publiek wat er heel erg veel zin in heeft. Ik zie ook steeds meer mensen verkleed komen. Bijvoorbeeld als paard, als cowboy, als hoefijzer. Het is natuurlijk best wel bijzonder dat er een feest in het Nieuwe Luxor is. Want ik ken het Nieuwe Luxor zelf alleen maar natuurlijk als de plek waar je naartoe gaat voor vette grote voorstellingen. De paardenheuvel die ontstaan is, ja, dat is eigenlijk een uit de hand gelopen ADHD-grap. Ik zat in coronatijd thuis en ik kon eigenlijk niks meer doen. Dus ik kon niet sporten, ik kon niet werken. Ik had gewoon eigenlijk helemaal niks meer te doen. En toen vond ik op Instagram een filter waarin je hoofd in een paard verandert. Dat heette de Horsemore filter. En eigenlijk was ik dan met dat filter heel de tijd filmpjes aan het opnemen waarin ik aan het dansen was met dus dat paardenhoofd. En dat noemde ik toen de illegale paardenrace. En dat is eigenlijk een soort grap geweest om mezelf te kunnen maken. En dat is dus nu langzaam uitgegroeid eigenlijk tot, ja, daadwerkelijk een feestconcept waarmee ik ook nu bijna fulltime bezig ben deze zomer.
0: Vanavond de paardenrave dus in het Luxor. Ja, voor iedereen en ook voor enorme paarden. Nee, ga ik niet zeggen.

0: vrolijke klanken van Madness hier op Rijnmond. Maar ook vrolijke klanken in de Dordtse binnenstad vandaag en morgen. Big Rivers Festival editie 26 is zojuist begonnen. En Michael en Rowan zijn mijn ogen en oren in de Dordtse binnenstad. En nu heb ik contact met Michael Komans, die net al bij het Amazing Core op het podium stond. En nu weer elders zie ik. En lekker aan een bakje koffie, geloof ik, hè?
1: Even een bakje troost, want dat kunnen we natuurlijk wel gebruiken op de vroege ochtend. Nou ja, zo is het. Zo voelt het natuurlijk wel in de festivalen. Maar loop even mee, want ik ben nu dus achter de grote kerk hier in Dordrecht. En hier is dus Amazing net begonnen. Dus eens even kijken wie er hier eigenlijk allemaal op afkomen. Meneer, mag ik even wat vragen? Meneer, waarom bent u hier naartoe gekomen?
2: Ik kom uit Zwijndrecht en het is altijd gezellig bij Big Rivers. Dus vandaar dat we hier even een drankje komen doen en genieten van de muziek.
1: Ik zit nog aan de koffie, maar u zit al lekker aan het bier.
2: Ja, zeker. Door de week drinken we niet, maar in het weekend mag er een pilsje bij. Hè?
1: Ja, zeker.
2: Prettige dag nog.
1: Nog één vraagje. Wat maakt dit festival nou zo leuk?
2: Eén, dat het gratis is. Twee, dat het verspreid is door de stad. En Dordt is een mooie oude stad, dus dat brengt een goede sfeer.
1: Nou, geniet ervan.
2: Dank wel. Jij ook.
1: Nou ja, je ziet het. Het eerste biertje zit er bij sommigen alweer in. Loop even door verder naar achteren. Oh, naar deze dame. Die heeft een warmtepet op. Vast vanwege het hitteplan. Mevrouw. Mevrouw, sorry. Joe. Ja, u heeft al een hitteplan op, zie ik.
3: Ja, zeker weten.
1: Wat is dit voor hoed of pad?
3: Deze die is gewoon ooit is gekocht voor een vakantie. Maar die ligt al jaren in de kast. Ik denk, ik ga het nu opzetten.
1: Ja, maar hoe gaat u het hitte vandaag overleven? Want ja, het is wel een hitteplan vandaag, hè?
3: In de tas.
1: Water in de tas en een waaiertje.
3: En een ventilatortje zelfs.
1: Nee, laat eens zien. Want ja, nu op dit tijdstip zijn het vooral toch ja, iets oudere mensen. Die kunnen toch over het algemeen slecht tegen de hitte. Maar deze mevrouw is goed voorbereid. Laat maar zien.
3: Ja.
1: Nou, het is die tas ook altijd, hè. Het is eer dat er wat uitkomt.
3: Oh ja. Batterijen. Moet ik hem aanzetten?
1: Ja. Maar dan weet je of hij het doet. Ik voel niks. Nou, een beetje. Ik voel het een beetje. Nou, u bent goed voorbereid. Wat vindt u het leukste aan het festival?
3: Nou, we gaan overal lekker zitten en luisteren naar muziek. We laten het over ons heen komen.
1: Allemaal over je heen laten komen. Nou, dat is toch heerlijk. Dat kan vandaag ook allemaal. We beginnen met Amazing. En straks gaan we ook nog naar een optreden toe van een band. Ja, dank u wel, hè, mevrouw. Dag. Ja, dat is toch onbeleefd dat ik geen dag zeg. Maar gaan we nog naar een band toe waar mensen met een handicap allerlei instrumenten bespelen. En dat is best ook wel mooi om dat te zien. Hoe zij ook nou ja, straks hier Dordt gaan vermaken met mooie muziek.
0: Dankjewel, Michael. Straks na ene zijn we terug in Dordrecht. But you rescued me from reaching for the bottom. En ook na 12 trouwens, hè.

0: De speciale Big Rivers uitzending op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
3: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
4: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Goedemiddag, dit is Radio Rijnmond. Het is zaterdag 11 juli en het is precies 12 uur. En we hebben nog 4 uurtjes. Het weekend is er voor de boeg. Helemaal live vanuit Dordrecht op het Big Rivers Festival. Nu eerst het belangrijkste nieuws op rij gezet door Jan-Roelof Visser. Goedemiddag.
14: Goedemiddag. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Charloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste 2 verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Zij konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand is gewond geraakt. Tijdens de brand zijn zo'n 50 omwonenden geëvacueerd. Een deel van hen kon na het blussen weer hun huis in. Voor de andere bewoners wordt opvang geregeld. Hoe de brand is ontstaan is nog steeds niet duidelijk. In het centrum van Rotterdam is vannacht een ongeluk gebeurd waarbij een fietser en een motorrijder gewond zijn geraakt. De 2 kwamen in botsing op de Maasboulevard in de buurt van de Willemsbrug. De fietser stak waarschijnlijk over toen hij door de motorrijder werd geschept. De 2 kwamen hard ten val en zijn met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ooggetuigen zeggen dat de fietser door rood is gereden, maar dat is niet bevestigd door de politie. De Maasboulevard is in de richting van Rotterdam-Oost korte tijd afgesloten geweest. En in het buitengebied van Zwijndrecht heeft vrijdagavond gemaaid riet in brand gestaan. Het ging om een strook van ongeveer 50 meter. De brand brak uit om 9 uur aan de Groene Steegweg. Door snel ingrijpen van de brandweer werd voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde. De bluswerkzaamheden zorgden voor veel rook die in de wijde omgeving goed te zien was. Dat meldt ZHZ Actueel. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. En dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. Aan zee zo'n 27 graden en in het oosten van de regio zo'n 29 graden. Het wind die is er bijna niet. En morgen opnieuw zonnig, droog en temperaturen boven de 30 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
13: Dankjewel, Jan-Roelof. Je hebt echt een knoopje extra dicht gedaan, hè?
14: Ja, je vroeg erom. Ik denk, ja, dan doe ik
13: het maar. Nee, ik wil nog meer knoopjes los.
14: Ja.
13: Beeldige bos met haar op die borsten. Nee hoor, dankjewel, Jan-Roelof. Tot over een uur. Verkeersinformatie, want die is er ook. Je kunt ook meekijken op TV Rijnmond. Dan zie je dat grote stukken van de wegen in het Rijnmondgebied rood zijn gekleurd. Dat heeft alles te maken met afsluitingen vanwege wegwerkzaamheden. Ook een paar files. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is de druk tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen. 8 minuten vertraging. 2 rijstroken zijn daar dicht vanwege wegwerkzaamheden. Op de A16 Breda richting Rotterdam is het druk. Even kijken voor de Terbrechtseplein. 3 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En op de A20 was een ongeluk een uurtje geleden, maar de weg is daar weer vrij. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein staat nog wel een file van 4 kilometer. En het is druk tussen de Haringvlietdam en Goederede. Dat is de N57. Daardoor de 10 minuutjes langer over staat een file van zo'n 3 kilometer. Nog een paar uurtjes lekker Big Rivers Radio hier op Rijnmond met een aantal artiesten die komend uur graag een stukje willen spelen.
15: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
8: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
7: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
9: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden. Radio met een grote R.

0: Het weekend is er. De speciale Big Rivers-uitzending op Radio Rijnmond.
1: Dit is Het Weekend is er met Ronald van Oudheusden.
2: Goedemiddag en welkom terug hier op Radio Rijnmond bij de speciale en extra lange, lekkere uitzending vanwege het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het gratis toegankelijke festival dat gisteren al begon, maar ook zojuist weer is gestart en ook morgen nog zal plaatsvinden. Dus als je iets wil gaan doen dat leuk is, dan kun je natuurlijk op de fiets, de brommer of met het openbaar vervoer of de auto naar Dordrecht rijden om daar te genieten van allerlei live muziek. Tot en met morgenavond zal dat allemaal plaatsvinden. Op de website van Big Rivers zie je het complete programma, maar ook op Rijnmond.nl zijn we zojuist gestart met een live blog met allerlei hoogtepunten en zaken die voorbij komen in Dordrecht. Straks heb ik contact met onze verslaggevers al daar, oftewel Michael en Rowan. Die geven hun ogen en ook de oren te kost en zullen dat met jou gaan delen zometeen. En verder heb ik ook nog heel veel lekkere muziek gewoon meegenomen. Ik hou het verkeer voor deze zaterdag met een schuin oog in de gaten. En ik ben in ieder geval jouw host tot 1 uur. En straks tussen 1 en 4 zal Sheryl Samson de honneurs waarnemen hier in de studio. En gaan we onverdroten voort met die lekkere radio op dat geweldige festival dat voor de 26e keer plaatsvindt in de Dordtse binnenstad. Ik heb er zin aan.

0: Lekker hoor. Italiaanse Damiano David. Die kennen we van Måneskin, de winnaar van het Songfestival in Rotterdam. Ahoy. En ja, we hoorden Nile Rodgers ook mee spelen op de gitaar. En die staat dit weekend in Ahoy, hè, met Chic op het North Sea Jazz Festival natuurlijk, dat ook gisteren is begonnen. Ja, er is ongelooflijk veel en leuks te doen in de regio. Ook in Vlaardingen had ik het in het eerste uur al over Sharing the City. Daar kun je ook gratis lekker leuke bandjes kijken, harenkie happen, een koude kletsen naar binnen slaan. Ook allemaal gratis in het buitenhavengebied in het Luxor vanavond. Een betaald evenement, de Paardenreef. Daarover heb ik het net al gehad. En Big Rivers is aan. En dat is om 11:30 begonnen. En Michael Komans is één van onze set oren en ogen die daar te plaats is. Mike, is dat ergens op een ongelooflijk gezellig en druk plein zo te zien?
1: Jazeker, de sfeer zit er helemaal in. Want er wordt echt meegezongen. We gaan even het plein op. Ik heb al rollators zien rollen op allerlei manieren hier. Het is amazing, hè? Iedereen moet meezingen. We lopen er even tussen. En we hebben nu... Alles voor de zoen. Mevrouw, zingt u wel een beetje mee?
2: Sorry, nee.
1: Waarom niet?
2: Ja, ik kan de tekst niet, maar ik kan niet zo goed lezen.
1: Oh.
2: Zing ik wel mee.
1: Nou, gelukkig. Vragen, sferen dat ze dat zijn. Kijk maar.
3: Niks bij ik.
1: Nou, meezingen, hè?
3: Aan mijn moeder vragen.
1: Mevrouw, zit de sfeer er al een beetje in?
3: Jazeker, ja. Geweldig.
1: Maar dit is ook, moet er nog een beetje gedanst worden, of niet?
3: Ja, dat dacht ik ook, maar het is een beetje warm in de zon.
1: Ja, het is wel warm, hè?
2: Heel warm.
1: Ja, ja, de gemiddelde leeftijd is hier ook al een beetje dat jullie, volgens mij worden jullie allemaal gesponsord door Dela, of niet?
2: Wat zeg je?
1: Jullie worden gesponsord door Dela.
2: Oh, ga jij het even lekker lieveren?
1: Wapje ook, mag weer door. Nou, we gaan even door. Kijk, deze heeft er zin in. Mevrouw, wat is hier leuk aan?
4: Alles, want mijn moeder zingt daar.
1: Oh, dat is jouw moeder?
4: Ja.
1: En hoe doet ze het?
4: Wat zeg je?
1: Hoe doet ze het?
4: Ja, altijd heel enthousiast. Fantastisch.
1: Ze was wel net even de tekst vergeten, hè, bij de opening.
4: Ja, ze is niet zo goed in teksten.

0: Iedereen is gewoon eens een keer aardig voor elkaar. Ja.
1: En deze mevrouw die klapt dan lekker mee, helemaal in het groen. Mevrouw, waar komt u vandaan?
2: Uit Dordrecht.
1: Uit Dordt natuurlijk, uiteraard. En wat heeft u een grote kettingen?
2: Ja, al van jaren geleden.
1: Wat?
2: Al van jaren geleden. Ja.
1: Nou, de sfeer zit er wel in, Ronald, maar de voetjes kunnen nog wel een beetje van de vloer. Kijk, als je ziet, mag nog wel wat beweging in, maar dat komt vast goed.
3: Ja. Ga jij nog even je excuses aanbieden aan die mevrouw van die Dela? Ja.
1: Wat zei je, Ronald?
3: Ja, ga je excuses aanbieden, Vlerk? Hoe kan je nou tegen die vrouwen op leeftijd zeggen dat ze gesponsord worden door Dela, zeg? Voor straf moet jij een liedje meezingen zo.
1: Dat is
3: een
1: grapje. Ik ga meezingen.
3: Goed zo. Nou, dan gaan wij even lekker wat anders doen. Want je kent jouw zangkwaliteiten. Morgen treedt Wim Dal mee. Dat is een local hero uit Dordrecht op met een Tramps medley. Althans, die is te zien en te horen om 4:00 morgenmiddag op het Blauwpoortsplein in Dordrecht. En zo klinkt dat. Wim Dal mee.

Dat was Wim Dalmee, die vanmiddag om 4 uur zal optreden op Big Rivers in Dordrecht. En dat zal hij gaan doen op het Blauwpoortsplein. Om 4 uur vanmiddag dus Wim Dalmee. En dan zal hij ongetwijfeld ook zijn Tramps-oeuvre tegen horen gaan brengen. Straks weer contact met onze verslaggevers ter plaatse. Bijzonder optreden zometeen van mensen met een beperking die allerlei bijzondere instrumenten gaan bespelen. We zijn daar zometeen live bij. Eerst even, ja, misschien weet jij nog waar je vandaag 25 jaar geleden was. En misschien weet je het als ik zeg dat het de sterfdag is van Herman Brood. Ja, hij zou in november van dit jaar 80 jaar worden, maar vandaag precies 25 jaar geleden eindigde zijn leven onder het Hilton Hotel in Amsterdam. En ik weet nog goed dat ik toen bezig was voor Radio Rijnmond met een reis van Rotterdam naar Porto, want dat waren de twee Europese culturele hoofdsteden met onder meer Leonie, Ilse en Gert van het Hof. En op het moment dat ik het sms'je kreeg, dat was nog sms-tijd van mijn zus, dat Herman Brood was overleden, stond ik in de grot in Lourdes oog in oog met het beeld van Maria. Ja, en dat vergeet je dan eigenlijk nooit meer. Vandaag dus de sterfdag van Herman Brood. 25 jaar geleden alweer. En vorig jaar Danny Lademacher. Met die geweldige gitaarlicks. Dit is Never Be Clever, hier op Radio Rijnmond. Het is 6 minuten voor 12:30. En ik zeg, goedemiddag.

Rock'n'roll junkie Herman Brood, vandaag precies 25 jaar geleden overleden. En daarom is er ook in het Rock Art Museum in Hoek van Holland die prachtige locatie met Jaap Schut aan het hoofd. Daar kun je een hele mooie tentoonstelling over Herman Brood bekijken. Met allerlei attributen, kunstwerken van Herman Brood en natuurlijk ook de muziek beluisteren. Rock Art Museum in Hoek van Holland. En dat is, moet je maar even kijken op de website, heel vaak geopend, ook door de week. Ga een kijkje nemen, dan kijk je echt je oren uit. En je ogen ook trouwens. Straks hebben wij contact met Big Rivers. Mijn verslaggevers Rowan en Michael lopen weer ergens in de stad met sfeer en gezelligheid.

0: Mumford & Sons met Lover of the Light. Geweldige plaat uit 2012 ook alweer. Een bijzonder goedemiddag en welkom bij Het Weekend Is Er. Jawel, een extra lange editie van het zaterdagochtendprogramma. Want we zijn er vandaag tot 4 uur. Straks na 1 neemt Cheryl Samson de microfoon over hier in de studio. Maar we hebben natuurlijk ook verslaggevers in Dordrecht op het Big Rivers Festival. Net draaide ik trouwens Herman Brood. En toen zei ik, het is vandaag zijn sterfdag. Maar je kunt ook genieten van Herman Brood muziek vanavond om 7 uur in Dordrecht. Op het Grote Kerkplein speelt Jado. Jado, dat is een tributeband over Herman Brood en de Wild Romans. Dus heerlijke oude klanken van het rock'n'roll beest dat vandaag precies 25 jaar dood is. We gaan naar Dordrecht en daar staat Rowan Havelaar ergens op een heel prettig plekje volgens mij in de zon. En ik hoop dat hij zijn bolletje heeft ingesmeerd. Rowan, hallo.
1: Ja, hallo. Ja, ik heb mijn bolletje gelukkig inderdaad heel goed ingesmeerd. Ik heb nog extra zonnebrand meegenomen, want het is heel hard nodig vandaag. Al moet ik zeggen, gelukkig met de wind is het nog wel redelijk te doen. Maar ja, het zal vanmiddag wel een stukje warmer worden. We zijn vandaag op de Grote Markt in Dordrecht op dit moment. En daar is de Bridge op dit moment achter mij aan het optreden. En de Bridge is een hele bijzondere band. Want de Bridge is eigenlijk een band die bestaat uit mensen die een beperking hebben. En sommigen zelfs een behoorlijk ernstige beperking. En de instrumenten die zij gebruiken zijn speciaal gemaakt, zodat zij die instrumenten kunnen bespelen. En eigenlijk klinkt het hier achter mij bijzonder goed. Je hoort het ook. Er is wat applaus. Er zijn ook al wat mensen hierop afgekomen. Dus ja, het is een bijzonder moment. En misschien kunnen we wel even kijken bij de mensen wat de mensen hier ervan vinden. Hallo, u bent live op Rijnmond. Wat vindt u ervan?
2: Ik vind het hartstikke mooi project ook wat er opgestart is. Ja. En ze kunnen heel leuk spelen.
1: Ja, want inderdaad, een mooi project wat opgestart is. Heeft u inderdaad meegekregen wat deze band inhoudt?
2: Ja, dat hebben we meegekregen inderdaad. Dat is een fantastisch initiatief natuurlijk. Dat die mensen ook lekker mee kunnen musiceren.
1: Ja. En welke nummers hebben ze inmiddels al gespeeld waarvan u zelf denkt, goh, dat zijn mooie nummers?
2: Eigenlijk vind ik het allemaal mooie nummers. Ik ben heel slecht in nummers benoemen en bands, maar ik hou gewoon van een brede smaak muziek, zeg maar.
1: Als u ernaar kijkt, The Bridge, het is een bijzondere band natuurlijk. Ja, wat vindt u ervan dat zij hier vandaag staan?
3: Fantastisch. Voor zulke mensen ook een publiek, ja, dat is, ik vind het een beetje jammer. Er had wel wat meer gemogen wat mij betreft. Ik bedoel, ze zingt fantastisch, ze spelen fantastisch, de mensen missen wat.
1: Ja, veel mensen die natuurlijk ook op andere plekken al in de stad aanwezig zijn. Maar eigenlijk als het aan u ligt, had u graag gezien dat hier nog wat meer mensen zouden zijn.
3: Zeker wel, zeker wel. Ja, nogmaals, ze missen wat. Iedereen heeft zijn eigen smaak, maar deze band kan echt wat. Dat is echt de moeite waard. De Bridge heten ze. Moet je echt naar komen luisteren als ze ergens een keertje spelen.
1: Ja, de Bridge inderdaad. Ze zijn op dit moment mooi bezig hier achter mij. Het is een fantastische band. Het klinkt prachtig. En het mooie is ook dat er zijn bijvoorbeeld ook kinderen die kunnen instrumenten lenen voor €75 per jaar. En op die manier kan er dus weer geld worden ingezameld om ervoor te zorgen dat er weer meer instrumenten zijn voor de mensen hier achter mij.
0: Dankjewel, Rowan. Live vanuit de Grote Markt in de binnenstad van Dordrecht bij het optreden van The Bridge. Mensen met een fysieke beperking die middels speciaal ontworpen instrumenten gewoon een lekker optreden kunnen geven. En we horen het. Klinkt hartstikke goed. Maar er kunnen nog mensen bij. Dus allemaal naar de Grote Markt in Dordrecht voor het optreden van The Bridge.
4: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur, de speciale Big Rivers-uitzending.

Alles over Big Rivers te volgen via TV Rijnmond, Radio Rijnmond en Rijnmond.nl. En dit is Boudewijn de Groot met een gouden ouwe. Jimmy, en zometeen gaan we weer naar Dordrecht voor onze eigen Jimmy, oftewel Michael Komans.

0: tekst natuurlijk van Lennart Nijg. Dat is als Boudewijn de Groot over zijn kindje toen. Was nog klein, Jim de Groot. Lekker, deze plaat hier op Rijnmond. Eens even kijken, in Dordrecht, in de binnenstad. Roan hebben we net gehoord, dus het wordt weer tijd voor Michael. Mijn ogen en oren in de Dordtse binnenstad op het Big Rivers Festival. Mike, het wordt langzaam gezellig. Het weer blijft echt crescendo vandaag, want het worden hoge temperaturen, rond de 28 graden. Geen bewolking, kortom goed insmeren. Zoek af en toe de schaduw op en blijf je met water in ieder geval een beetje doorsmeren. Dat zijn de belangrijkste adviezen, denk ik. Waar sta jij en wat gebeurt er om je heen?
1: Ik ben een stukje verder in de stad en hier ben ik bij het Kinderplein. En je kan het ook wel zien over water gesproken. Er wordt hier nu een watergevecht. Ik weet niet wie er aan het winnen is met van die pistooltjes. Wordt er heen en weer geschoten. Ik ben namelijk op het Kinderplein. En hier kan je natuurlijk hele andere dingen doen. Ook genieten van het festival. Maar natuurlijk ook dat soort dingen doen. We lopen even naar deze dames toe. Mag ik jou even wat vragen, hè? Wat ga jij op je wang laten schilderen? Was dat nou een vlinder?
2: Nee, een konijntje.
1: Oh, wacht, jij weet het. Kom even bij jou. Wat wordt dat gedaan?
2: Een konijntje.
1: Een konijntje, maar jij ziet er ook inderdaad uit als een konijntje.
2: Ja.
1: En doet dat dan zeer als ze dan zo... Oh, mama vindt het volgens mij ook helemaal geweldig. Komen we even bij mama. Zo even erbij. Gezellig met een konijntje. Dan ga er maar naast zitten hoor, naast mama. Zo, ga ik even hier op het bankje zitten.
3: Sorry.
1: Ik struikel bijna. Mevrouw, wat is er zo leuk met de kinderen op Big Rivers?
3: Gewoon gezellig. Met hun lekker in de stad. En vinden het leuk om gesminkt te worden. En lekker te spelen en lekker te dansen. Dus,
1: het is echt een festival voor jong en oud, hè?
3: Nou, ik vind dat vorig jaar leuk was voor de kinderen. Kon je lekker knutselen en zo. Dus dat missen we nu wel een beetje. Dat vond je jammer, hè, dat we niet konden knutselen.
1: Zeg maar ja.
2: Ja.
1: Het was er wel iets meer, ja. Het is iets kleiner nu.
3: Ja, dus dat is wel een beetje jammer. Het mag volgend jaar wel weer anders.
1: Kijk, nou,
3: meer voor de kinderen.
1: Die hebben we dan genoteerd. Meer voor jong ook inderdaad. En wat ga je nu nog doen? Want je bent nu als een klein konijntje.
3: Even dadelijk bij je vriendinnetje spelen.
1: Ja. En nog even, zwaai nog maar even daar naartoe. Dan kunnen we het ook zien op TV Rijnmond, want een echt konijntje. En hoe heet het konijntje?
2: Weet ik niet.
1: En je naam, wat is je naam?
2: Vera.
1: Hoe?
2: Vera.
1: Vera. Nou, Vera het konijntje hier op het Kinderplein. Veel plezier nog. En we gaan nog leuke dingen doen vandaag, toch?
0: Michael, ik heb een tip voor je. Als je een beetje geluid wil krijgen uit een kind, dan moet je er gewoon bovenop gaan zitten.
1: Jij bent ook weer zo kindvriendelijk, hè, Ronald? Jij bent weer zo kindvriendelijk. Nou, we gaan nog even hier bij het circus kijken. Die kunnen we vast nog wel even tussendoor. Mama, mag ik er even bij? Voor TV Rijnmond. Kom even. Zo, wat ben jij aan het doen?
2: Ik ben zo met borden en zo en doen.
1: Maar je hebt een lange sok en dan zo'n soort, ja, wat is het? Een frisbee, toch?
4: Ik denk het wel, ja. Lijkt wel op een frisbee.
1: Het lijkt wel op een frisbee, een soort bord. En wat moet ze doen?
5: De bedoeling is dat ze hem zo gaat draaien.
1: Zo, nou, de meneer is nu aan het draaien met een geel bord op een stokje. Oh, kijk, en nou draait hij.
0: Zo, hé.
5: Ja,
0: oh, deze, dat lukt jou deze, niet,
1: kan
0: Mike?
1: Kan het al?
2: Ja, ik heb geen eens geoefend, maar ik kan het gewoon zelf.
1: Oh, je kan het gewoon zelf? Zonder te oefenen?
2: Ja.
1: Zo, mag ik het ook eens proberen?
2: Oké.
1: Dit is een stokje. Ik kan dat natuurlijk niet. Maar hoe doe je dat dan?
2: Je let gewoon op en dan draai je... Ja.
1: Nou, soms gaat het ook niet goed.
2: Ja.
1: Doe het nog eens. Ja, maar zien. En dan gaat het weer op een stok met een blauwe bord erop. En ze geeft er een sieper aan. Ja, het is echt een circus act hoor. Hij doet het.
2: Heel makkelijk is dit.
1: Waar kom jij vandaan?
2: Eigenlijk uit Zwijndrecht.
0: Oh. En, Mike, ik denk dat jij dat wel gaat lukken, maar dan met een wijnglas.
1: Je doet het hartstikke goed. Ja, dit soort dingen lukt mij wel met een wijnglas inderdaad. Dat gaat stukken beter.
0: Hey, ik wens je heel veel plezier vanmiddag nog.
1: Genoeg vrolijkheid is.
0: Bye bye.

Heerlijke slotakkoord wat mij betreft van de afgelopen 3 uur live radio met heel veel Big Revers hier op Radio Rijnmond. Dat was Coldplay natuurlijk. Ik ga de biezen pakken en het estafette stokje overgeven aan Cyril Samson, die tot 4 uur hier op Radio Rijnmond Big Revers radio gaat maken met natuurlijk de ogen en de oren in de Dordtse binnenstad van Michael Komans en Rowan Havelaar met heel veel lekkere muziek. Dus een alibi om gewoon te blijven luisteren deze zaterdagmiddag. Je kunt ook via TV Rijnmond het allemaal blijven volgen natuurlijk. Want we hebben de camera's in de studio aan het snorren. En ook op Rijnmond.nl kun je meelezen op het live blog. Natuurlijk al het andere nieuws ook, maar ook heel veel aandacht voor Big Rivers. Ik zou zeggen, maak er een hele mooie zaterdagmiddag van. Ga je nog naar North Sea Jazz, ook daar heel veel plezier. Ga je nog naar Sharing the City in Vlaardingen, heel veel plezier. Ga je vanavond naar de paardenreef. Nou, suikerklontjes mee en heel veel plezier. Mij hoor je weer aanstaande maandag weer tussen 2 en 4 hier op Radio Rijnmond. En ik zeg veel plezier bij Cheryl zometeen hier op Rijnmond.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Woonmall Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Woonmall Alexandrium.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie olifant!
11: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Het is 1 uur, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. Waar we zometeen weer verder gaan met het Big Rivers Festival. Als je er niet bij kunt zijn, heb jij de juiste vrienden te pakken. Jouw vrienden van Rijnmond. Maar eerst tijd voor het nieuws met Jan-Roelof Visser. Goedemiddag, Jan-Roelof.
13: Goedemiddag. Meta stopt al na een paar dagen met het nieuwe AI-programma voor foto's op Instagram. De functie kreeg veel kritiek omdat die de privacy van mensen zou schenden. Met het programma kon je afbeeldingen maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder daar toestemming voor te hebben. Door de gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren, verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. De functie kreeg veel kritiek omdat Instagram-gebruikers er ook automatisch voor werden aangemeld. Het bedrijf zegt in een reactie slechts een creatieve tool te hebben willen ontwikkelen. 15 woningen in de Gouwstraat in Rotterdam-Sjaarloos zijn na de grote brand van vannacht tijdelijk onbewoonbaar. Het gaat om de bovenste 2 verdiepingen van het woonblok. Een deel van het dak is verbrand en een ander deel is gesloopt om te kijken of het vuur uit was. De woningen daaronder hebben veel rook- en waterschade. De brand is begonnen op een balkon en is ontdekt door kinderen van het gezin. Ze konden met hun moeder veilig de woning verlaten. Niemand raakte gewond. En wetenschappers hebben in het noordoosten van Thailand een nieuwe soort langnekdinosaurus ontdekt. De plantenetende dinosaurus leefde ongeveer 150 miljoen jaar geleden. De ontdekking is bijzonder omdat het de eerste officieel benoemde dino met een lange nek uit Thailand is. Tot nu toe waren de meeste fossielen van deze groep afkomstig uit China. Opvallend is dat de onderzoekers de dino konden herkennen op basis van slechts 1 goed bewaarde ruggenwervel. Nou, de nieuwe soort die wordt geschat op 20 meter lang. Dat is niet het langste, want in mei werd een andere langnekdino uit Thailand ook al ontdekt. En die was bijna 27 meter en moet 27 ton hebben gewogen. Dat is omgerekend het gewicht van ongeveer 9 volwassen Aziatische olifanten. En dan tot slot het weer. Het is een zonnige en warme dag. Temperatuur ligt aan zee rond de 27 graden en in het oosten van de regio op 29. De wind is matig en komt uit het noordwesten. Dat was het nieuws, meer via onze app en op Rijnmond.nl.
12: Zoals gezegd, we gaan zo meteen verder met het Big Rivers Festival, maar natuurlijk ook de nodige fijne muziek hier bij Rijnmond. Wie komt er allemaal binnen?
0: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
3: Download

0: veilig. Weet wat je moet doen.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Sheryl Sampson. Radio met een grote R.

Running in a Family van Level 42. En jij bent bij de grootste familie van de regio, namelijk bij jouw vrienden van Radio Rijnmond. En misschien kun je er om wat voor reden dan ook niet bij zijn. 3 dagen lang is het 1 groot muzikaal feest in Dordrecht. Op 150 artiesten treden erop. Op 10 podia door de hele stad Dordrecht. Maar ja, nogmaals, misschien kun je er niet bij zijn. Of denk je van, nou, ik heb niet zo zin in die hit. Heb jij even geluk? Jouw vrienden van Rijnmond zijn erbij. En houden jou op die manier op de hoogte. Want ik zit hier lekker in de studio in Rotterdam. Maar de collega's Michael en Roman, die proeven de sfeer daar. En gaan eens praten met de verschillende mensen die daar kunnen genieten van al die fantastische acts. En ik heb ook wat fijne muziek meegenomen, hoor. Ja, Olivia Rodrigo hoor je zo meteen. Maar eerst dat Nederlandse beentje dat helemaal uit het niets leek te zijn gekomen. Dit was toen hun doorbraaknummer. Crazy, I would stay.

0: dagen is het grote feest. Het begon gisteren, het is vandaag. En morgen kun je ook nog terecht op 10 verschillende podia in Dordrecht. Misschien kun je niet gaan en denk je van ja, toch jammer dat ik er niet bij kan zijn. Daar ben je er toch wel een heel klein beetje bij. Want je hebt de juiste vrienden, namelijk jouw vrienden van Rijnmond. En in de binnenstad van Dordt, daar is Rowan. En ja, het is sowieso een leuke vent om naar te kijken, Rowan. Maar je bent nog iets leuker voorziet, want je hebt leuke kettingjes heb je om. En dat is een soort traditie, geloof ik, hè, bij Big Rivers.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Ik heb 3 verschillende kleuren kettingen om. Nou, je kan ze misschien zo een beetje zien. Dit zijn kettingen die letterlijk zijn overgewaaid vanuit New Orleans. Daar is ook een heel bekend festival, het Mad Grass Festival. En eigenlijk is dit festival daar een beetje op gebaseerd. En het leuke aan deze kettingen is dat deze kettingen, zeker in de beginjaren van Big Rippers, daadwerkelijk werden geëxporteerd vanuit New Orleans naar Dordrecht. Dus deze kettingen zijn echt bijzonder iconisch. En bovendien staan ze ook voor verbondenheid. Dus je ziet eigenlijk iedereen hier in de stad zie je wel met die kettingen lopen.
0: En ik weet bij Mardi Gras uit New Orleans, het carnavalsfeest, dan is het ook bedoeld om zoveel mogelijk te verzamelen. Is dat ook bij Big Rivers zo?
1: Nou, dat is hier inderdaad ook wel. Dat is eigenlijk ook iets leuks, hè? Want het is natuurlijk een gratis festival. Maar het is juist voor de organisatie heel belangrijk dat die kettingen gekocht kunnen worden. Op die manier kan het festival ook bijvoorbeeld blijven bestaan. Dat is natuurlijk ook met drinken en dat soort dingen. Maar ook juist door het kopen van deze kettingen. En inderdaad, mensen die vinden het ook echt leuk om te hebben. Die verzamelen het ook. Nou, eigenlijk zie je elk jaar meer kettingen erbij komen bij heel veel mensen.
0: Hoeveel heb jij er zelf al? Want jij gaat natuurlijk al wat langer naar het Big Rivers Festival, gok ik zo.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ik heb er zelf nu in totaal 6. Ik heb dus deze 3, die heb ik gelukkig vandaag mogen ontvangen. Maar ik heb bijvoorbeeld ook van vorig jaar, dat was de 25e editie, heb ik ook kettingen daar mogen ontvangen. Dat waren mooie gouden met zwarte kettingen en heel mooi in het groot 25 erop. Dus dat is natuurlijk een hele bijzondere, waar ik ook heel blij mee ben. Maar ik hoop toch wel de komende jaren er nog veel meer te kunnen gaan verzamelen.
0: Ik hoor het al, je hebt gewoon echt een collectors item heb je in handen. Je bent nu in de binnenstad van Dordt, ben je? Jij gaat samen met Michael kriskras door het centrum. Ja, je bent natuurlijk keihard aan het werk, maar heb je iets in het programma gaan zien waarvan je zegt vandaag van oeh, daar kijk ik wel heel erg naar uit dat ik dat kan combineren met werk, Rowan?
1: Ja, 100%. Ik ben zelf heel erg fan van het Nederlandstalige lied. Nou ja, het leuke aan Big Rivers is dat het natuurlijk heel veel bestaat uit jazz en soul en dat soort muziek. Maar juist ook het Nederlandstalige lied komt hier voorbij. Dat is heel leuk vanmiddag, want dan hebben we bijvoorbeeld Alwin en Friends. Nou, Alwin is een typisch Dordtse zanger. En die heeft dus allemaal vrienden, ook heel veel artiesten uit Dordrecht uitgenodigd. Om daar vanmiddag te komen optreden. Het leuke daarin is dat bijvoorbeeld vorig jaar Monique Smit nog aanwezig was. En ook dit jaar staan er weer een hoop leuke artiesten op de rol.
0: Kijk aan, dan krijg je ook een leuke tip mee ook van Rowan. En ik spreek jou zo meteen weer in het volgende uur. Want ik ga daarna ook met, of misschien spreek je zo meteen dit uur. Oh kijk nou, die heeft er heel erg veel. Is dat de verkoop? Kijk aan.
1: Dit is, als mensen kettingen willen, kunnen ze bij jullie terecht geloof ik, hè?
2: Absoluut.
3: Is het niet voor een beentje?
2: Een
1: steentje voor een beentje, inderdaad.
2: Elke donatie is welkom. En we hebben alle kleuren, dus alles komt helemaal goed.
1: Ja. Alle kleuren zijn er aanwezig.
0: Is een bepaalde
2: en we zijn zelf ook heel erg kleur.
0: En kun je vragen of een bepaalde kleur heel erg populair is bij de kopers?
1: Is er een bepaalde kleur heel erg populair bij de kopers vandaag?
2: Nee, ja, we zijn zelf pas net begonnen en het valt eigenlijk allemaal nog reuze mee. De aparte kleuren, zeg maar, we hebben heel veel goud en zwart, maar de andere kleuren zijn wel populairder.
3: Ja. De kleuren, want ik
2: heb het gezegd, paars,
3: groen
2: en goud.
1: Ja,
2: dus die kleuren zijn wel populair.
1: Ja, nou, ik hoop dat jullie er nog veel kunnen gaan verkopen vandaag. Want het zou natuurlijk heel mooi zijn, hè? Want hebben jullie al veel mensen gezien die ook echt al enorm veel kettingen bijvoorbeeld om hebben? Ja, nou ja. Dat sowieso, inderdaad. Maar zijn er inderdaad ook al bezoekers die echt een hele berg aan kettingen hebben?
2: Zeker, zeker. Er zijn er genoeg. En het leukste is ook, je ziet bij mensen die... Je kan aan de kettingen zien hoeveel jaren ze geweest zijn. Want sommige kettingen zijn ook niet meer te koop. Dus soms zie je ook mensen echt met zo'n bos. En echt met kettingen van 20 jaar geleden. En dat is gewoon geweldig om te zien.
1: Ja, je hoort het. Er zijn heel veel mensen die al een behoorlijke verzameling te pakken hebben.
0: Heel goed. Dankjewel, Rowan. En ik spreek je zo meteen weer.
1: Komt helemaal goed. Dankjewel, hè.
0: Doeg, doeg. Zo zie je maar, hè. Help het Big Rivers Festival. En loop er ook nog eens een keer heel erg gezellig bij. En weet je, ik zei het al, je hebt heel veel verschillende soorten acts heb je deze dagen bij je in Dordrecht tijdens het Big Rivers Festival. En wat ook steeds populairder

is, zijn de coverbandjes. En ja, ik zei al van Olivia Rodrigo ga je niet horen, maar wel Supertramp. Ja, oké, dat is wat ik al zei, de coverband van Supertramp. Om 4 uur morgenmiddag staat er Supertramp. En wat voor muziek doen ze dan? Nou, ik denk dat deze dan wel voorbij komt. Dreamer.

En denk je nou, wat een leuk muzikaal feestje was dat, want je hoorde Scarlet Rose met hun nummer Julia. Dan heb ik heel leuk nieuws voor je, want deze band, deze Nederlandse band, staat morgen op het Big Rivers Festival. 4:15 op de Dolderman Stage in de Kalkhaven. Big Rivers, gisteren begonnen. Vandaag is ook één groot feest. En morgen ook nog Dordrecht. Dat is de place to be. De komende dagen, dus gisteren, vandaag en morgen. Nou, verwacht de stad zo'n 150.000 bezoekers. Een van de grootste gratis muziekfestivals in Nederland is het. Met een zeer divers aanbod aan artiesten. Onder meer dus de band die je net hoorde. Ik heb net ook van Rowan geleerd dat er een heel leuk Nederlandstalig podium is. En ook voor de liefhebbers van soul en jazz valt er genoeg te beleven. En wil je nou echt doen, dat je er helemaal in zit, de totaal experience beleven, koop dan een van de kleurrijke plastic kettingen, dan hoor je echt bij het festival. Misschien kun je er niet bij zijn. Misschien denk je, oh, ik zit wel lekker hier zo Rijnmond te luisteren. Blijf dat vooral doen. Want dankzij de collega's Michael en Rowan ben je er toch een beetje bij. Want zij gaan die verschillende podia in Dordrecht gaan ze af. En de verschillende andere activiteiten die je daar kunt doen ook. En je hoort natuurlijk, zoals altijd, de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. Macklemore heb ik zo voor je. Maar eerst Tom Petty samen met zijn Heartbreakers, Into the Great Wide Open.

Niet te stoppen. Ken Halders van Macklemore samen met Ryan Lewis. En heb je nou zin in een leuk uitje vandaag? Ga dan vooral naar Dordrecht. Genieten van heel veel gratis optredens door de hele stad. Dan hoor je bij een van de 150.000 bezoekers van het driedaagse muzikale festijn Big Rivers.

0: Nou, voor hele fijne muziek hoef je helemaal niet helemaal naar Sweet Home Alabama af te reizen, waar Lynyrd Skynyrd het over heeft. Want dit soort muziek hoor je volop vandaag en morgen tijdens het Big Rivers Festival in Dordrecht. Dus volop muziek. Maar ja, de stad moet er natuurlijk ook wel bij liggen om door een ringetje te halen. En Michael, nou, hoe ziet de stad Dordt er op deze dagen uit?
1: Nou ja, natuurlijk alle kleuren van het festival. Hè. Ik heb ze vanmorgen ook omgekregen. Dat is een groene ketting, een paars en een gouden ketting. Dat zijn de kleuren van het festival. En dat vind je dus overal terug in de stad. Zo dus ook, nou ja, de gebroeders. Hè. In Dordrecht natuurlijk heel bekend. De gebroeders Cornelis, Johan Cornelis de Wit. Maar de bedenker van dit alles is Rob. Zeg Rob, goedemiddag.
2: Hoi. Goedemiddag.
1: Hallo. Wat moest ik nou zeggen? Deco Diva?
2: Ja, Deco Diva. Dat is mijn tijdelijke naam in de voorbereiding van het festival. Dan gaan wij met een heel team de hele stad versieren. En als het goed is, heb je daar ook al het een en ander van gezien. Een heel gedreven en creatief team die in een week tijd de stad helemaal omtoveren in Big Rivers kleuren. En bijzondere, dit zijn weer bijzondere uitingen daarvan. Twee dames die hebben dit prachtig versierd, krijgen ook alle creatieve vrijheid daarvoor om er iets moois van te maken.
1: En wat proberen jullie met die sfeer, want het hangt echt overal hier in de stad, wat proberen jullie ermee te bereiken? Moet dat echt het gevoel hebben, ja, wat wil je ermee?
2: Nou, het gevoel van, we zijn trots op onze stad, we zijn blij met het Big Rivers Festival. En dat is wat we ook met die drie kleuren die je net noemde, ook willen uitstralen. Dus dat je een beetje die saamhorigheid hebt. Ook die kettingen zijn daarvoor. Als jij een donatie hebt gedaan, dan krijg je kettingen. Jij hebt ze natuurlijk...
1: Ik heb ze natuurlijk weer gratis gekregen, natuurlijk.
2: Dat is ook helemaal prima.
1: Want ik zag inderdaad deze kettingen. Er zijn overal souvenirs, dingen. Ja, hè? Ja. Er zijn ontzettend veel vrijwilligers. Want zonder kan volgens mij ook niet dit gratis muziekfestival. Hè?
2: Dat gaat absoluut niet. Wij leunen heel sterk op de vrijwilligers. Als we die niet hadden, dan ging het festival niet door. Er zijn 170 vrijwilligers betrokken bij het festival. Vanaf het begin van de voorbereiding in de week tot het afbreken. Want het moet maandag weer leeg zijn, die stad, voor de volgende festiviteiten.
1: Ja. Ja, en dat natuurlijk dus allemaal dus mogelijk gemaakt door donaties. Want deze kettingen kopen, daarmee sponsor je dus eigenlijk gewoon het festival.
2: Klopt. Die kettingen zijn een onderdeel waarmee je het festival steunt. En ook de glazen die je hebt. Dus als jij één keer een beker koopt van Big Rivers, die kun je voor €4. En dan kun je het hele festival dat laten vullen. En dan draag je toch een centje bij. Ja. En is moreel ook verantwoord dat je hier loopt te feesten en te beesten, natuurlijk.
1: Dat sowieso. Nou, en dat dus met een gratis muziekfestival. Meer dan 150.000 mensen moeten er komen. Je gaat dus allemaal, nou ja, deze kleuren meekrijgen. Ik dompel me even onder weer in de muziek, want hier is het een beetje rustig nu. En volgens mij heet het een muziekfestival. Dus ik ga even naar een ander plein en dan zie je me zo weer ergens anders.
0: Heel fijn, dankjewel. Michael en Roman die lopen door het centrum van Dordt. En het is nooit een straf, maar nu is het echt een heel erg groot feest. Want vandaag en morgen kun je nog genieten van heel veel goede bands tijdens het Big Rivers Festival. En deze artiest die was ook in de buurt, namelijk in Rotterdam. Sianne Spiro, die stond gisteren op het North Sea Jazz Festival. En het publiek ging wild met dit nummer.

Het zonnetje schijnt. Een prima gelegenheid om Bob Marley weer eens te draaien met A Could You Be Loved. Je luistert naar Rijnmond en tot 4 uur zijn we er live bij het Big Rivers Festival in Dordrecht. En jij natuurlijk ook. Zometeen tijd voor het nieuws van 2 uur. En zoals gezegd, daarna nog heel wat fijne Big Rivers nieuwtjes. Dus graag tot zo. Tot aan het nieuws. The script, If You Could See Me Now.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Dan open ik natuurlijk de Rijnmond-app.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Dat is een goeie.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Kom naar Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Benz assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Benz Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Beleef Mussorgskij's beeldende schilderijen tentoonstelling en Rachmaninoff's geliefde en indrukwekkende derde pianoconcert op 29 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Het is 2 uur. Goedemiddag, je bent bij Rijnmond. Waar we zo meteen verder gaan met deze speciale uitzending tijdens het Big Rivers Festival. Een van de grootste gratis muziekfestivals van Nederland. Maar eerst tijd voor het nieuws met Jan-Roelof Visser. Goedemiddag, Jan-Roelof.
11: Goedemiddag. De natuurbrand die in het zuiden van Spanje woedt, heeft de afgelopen dagen ruim 6600 hectare land in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand brak donderdag uit. 12 mensen zijn al overleden en 23 mensen worden nog steeds vermist. Het gebied waar de brand woedt is slecht toegankelijk voor de hulpverleners vanwege het ruige terrein. De weersomstandigheden zijn wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen, want tot nu toe werd vooral de verspreiding beperkt. Dordrecht staat dit weekend in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met morgen. Het muziekfestival trekt 11 jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. Bij Rijnmond zenden we vandaag tot 4 uur een programma uit met erin gesprekken en muziek live vanaf het festivalterrein. Meta stopt al na een paar dagen met het nieuwe AI-programma voor foto's op Instagram. De functie kreeg veel kritiek omdat die de privacy van mensen zou schenden. Met het programma kon je afbeeldingen maken die gebaseerd zijn op foto's van anderen zonder daar toestemming voor te hebben. Door de gebruikersnaam van iemand met een openbaar account in te voeren, verwerkte de AI-functie een foto in een andere afbeelding. Nou, die functie kreeg veel kritiek, ook omdat de Instagram-bezoekers er automatisch voor werden aangemeld. Het bedrijf zegt nu in de reactie slechts een creatieve tool te hebben willen ontwikkelen. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het 27 graden. En meer in het oosten van het land loopt de temperatuur op tot 29 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en droog en wordt het wat warmer. Dan gaat de temperatuur over de 30 graden heen. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op Rijnmond.nl.
10: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je uit onze regio. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen heb je een vertraging van ruim 10 minuten. Dat komt door wegwerkzaamheden. Daarom zijn er twee rijstroken dicht. Bijna 10 minuten vertraging heb je op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Den Haag-Ippenburg en knooppunt Ketelplein. Ruim 10 minuten vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Afrit Centrum en Terbrechtseplein. En nog eentje van ruim 10 minuten. A20 Gouda richting Hoek-Volland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Je luistert naar Rijnmond en zometeen neem ik je mee naar het centrum van Dordrecht. Hoef je helemaal niets voor te doen, want daar staan de collega's Rowan en Michael. Maar natuurlijk luister je naar Rijnmond ook voor de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En wie kun je allemaal verwachten?
0: Wie is daar?

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
1: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
2: Van Star Wars tot E.T. John Williams Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
3: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
0: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Sheryl Sampson.

0: When I Come Around. Paars, groen en goud, dat zijn dit weekend de kleuren in Dordrecht, want die horen bij het Big Rivers Festival. Tenminste, die kleuren kralenkettingen schijnen het populairste te zijn, hebben we net geleerd van een van de verkopers. Ja, dan zit je in goed gezelschap hoor, want daarmee doneer je aan het festival en daarmee kan het dus een van de grootste gratis muziekfestivals van Nederland blijven, dit Big Rivers. En ongeveer 150.000 mensen hebben gisteren al genoten, gaan vandaag genieten en ook morgen kun je daar terecht voor heel veel fijne optredens. Even kijken, ongeveer 150 acts treden erop op 10 verschillende podia. Misschien ben je niet in staat om daarheen te gaan. Nou, dan hoef je niet heel veel te doen. Namelijk gewoon doen wat je al doet. Blijven luisteren naar Rijnmond. Want tot 4 uur is er een hele speciale Big Rivers-uitzending hier. En ik had ook wat artiesten te horen die daar optreden of hebben opgetreden. En collega's Michael en Roman zijn ter plaatse om verslag te doen van dit grootse evenement. Wat ik al zei, zijn heel veel verschillende artiesten trainen erop. Ik kan niet zeggen dat Depeche Mode komt. Ja, want die komt gewoon niet. Maar wel Depeche Mode. Dat is dan de coverband die het genre brengt van Depeche Mode. En die treedt op dit moment op in Dordrecht.
1: Who's here last night then? And you'll know what this one is then.

0: Depeche Mode met Just Can't Get Enough. En nu bezig tijdens het Big Rivers Festival is Depeche Mode. Ja, zoals gezegd, misschien kun je er niet bij zijn. Blijf lekker luisteren naar Rijnmond. Tot 4 uur luisteren naar een hele speciale uitzending. Helemaal in het teken van het Big Rivers Festival. En ik ben hier gezellig in de studio, maar Michael staat ergens in de binnenstad van Dordrecht. En ik ga ze aan hem vragen, ja, hoe is het? Hoe is het een beetje te doen daar met die hitte?
1: Nou, de hitte is op dit moment eigenlijk nog wel goed te doen. Ze hebben allemaal extra parasols overal neergezet. Hier zo bijvoorbeeld op dit plein. Nou ja, lekker opengeklapt, een beetje schaduw. Gelukkig zijn er in deze historische binnenstad ook veel van die grote platanen, waardoor het nog te doen is. En het is natuurlijk op en rondom het water. Want we staan nu hier bij nou ja, de aardappelmarkt in de buurt. Zo, even er tussendoor lopen, al deze mensen. Nou ja, en dan zie je dat je gewoon lekker hier zo tussen het water alle bootjes zit en de gezelligheid. Meneer, heeft het een beetje naar uw zin?
2: Ja, ik ben net aangekomen.
1: Oh, nu net pas?
2: Ja, net pas, ja.
1: Bent u er gisteren geweest?
2: Sorry?
1: Was u er gisteren ook?
2: Nee, gisteren was ik er niet. Nee, nee.
1: Hoe vindt u het tot nu toe?
2: Ja, druk al. Ja. Dus,
1: Wat doet u met de warmte?
2: Ja, zoveel mogelijk in de schaduw blijven. Ja. Maar ja, als de muziek goed is, dan ga je dansen.
1: Ja, dat is het probleem, hè, als de muziek goed is.
2: Ja, zeker.
1: Zeker. Nou, we lopen even het publiek even er doorheen. Even kijken. Mevrouw, heeft u het al een beetje naar

0: En als ik zo ruik, het is een beetje groen gras wat hier in de brand staat. Dus je snapt wat ik bedoel.
1: We zitten midden in de natuur.
0: Zitten midden in de natuur, ja.
1: Maar we genieten volop.
0: Genieten volop. Wie treedt er nu eigenlijk op? Ik heb helemaal niet gekeken.
1: Dat is allemaal, allemaal mensen uit Dordt.
0: Die
1: rouleren.
0: Alwin en Friends, toch?
1: Ja.
0: Die... Ziet, ik wist het wel. Alwin en Friends staan hier op het podium te zingen. In het paars, in het groen. En alles door elkaar heen. Nou ja, ik ga straks nog even aan de overkant, want de brug is volgens mij aan het opengaan. En dan gaan we daar ook nog even gezelligheid onze neus ophalen. Want dit gaat nog zeker door, zeker bij jou in de uitzending tot 4 uur. Maar hier tot in de late uurtjes.
2: Precies, tot 12 uur kun je zeker terecht tijdens het Big Rivers Festival. Want er zijn er ook nog wat DJ's als de bands klaar zijn. En Michael en Rowan blijven gewoon gezellig verslag doen van al het leuks dat daar is. En ik heb zometeen nog een leuke muzikale tip van een act die volgens mij morgen daar gaat optreden. Maar dat vertel ik je zo meteen naar Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb.

Drie dagen heel veel muziek. Dat is het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het is gisteren begonnen. Vandaag is het ook nog de hele dag. En ook morgen kun je daar terecht aan. Het is heel groot, ontzettend groot aanbod aan heel veel verschillende soorten artiesten. Heel veel coverbands heb je. Je hebt bijvoorbeeld Depeche Mode. Die treedt op dit moment op. Je hebt ook een Alanis tribute band. Heb je. En je hoorde misschien net ook bij Michael dat er ook een nieuw podium is met heel veel Dordts talent. En mocht je nou morgen graag willen gaan naar Big Rivers Festival, of heb je misschien nog een klein tikje nodig om je over die streep te halen, en denk je van, ja, maar ik hou gewoon heel erg van Americana en een beetje Southern Soul en Blues en Country. Is dat er ook? Jazeker is dat er, want de Tawny Brothers treden morgen op. Ik denk dat ze dit nummer dan ook wel laten horen. En dan kun je dus vanaf 7:45 terecht morgen bij het Big Rivers Festival. En misschien doen ze dan ook wel dit nummer. Tiki Taki 3.

Ik doe het alleen met mijn beste vrienden. Als ik ga karaoke, dan durf ik het nummer heel luid mee te zingen. Je hoorde net de Cranberries met Zombie. En denk je van, oh, ik heb wel zin in wat fijne gitaren. Nou, heb ik goed nieuws voor je. Want vandaag en morgen is het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het is gisteren begonnen. Ongeveer 150.000 mensen gaan dan genieten van heel veel gratis optredens in de binnenstad van Dordrecht. En vandaag leidt ook nog op With Intention. Ja, denk je, die naam doet me ergens aan denken. Ja, misschien wel aan Within Temptation. Niet zo heel erg gek, want het is een Within Temptation tribute band. Heel veel verschillende coverbands treden erop, maar ook heel veel originele artiesten. En ja, het fijne is, het weer zit zo lekker mee, want het is vandaag een zonnige, droge dag. Temperatuur rond de 26 en 29 graden. En ook vanavond, nee hoor, heb je geen paraplu nodig, want het blijft lekker droog. En morgen denk je nou van, ja, ik kan vandaag niet naar Big Rivers gaan, maar morgen heb ik wel de hele dag beschikbaar. Dan heb je geen excuus meer, want ook morgen wordt een mooie zonnige dag. Het wordt zelfs nog iets warmer. Zo rond de 27 tot misschien wel 30 graden. En misschien denk je van, ja, ik vind het heel leuk om te genieten van het Big Rivers Festival. Gewoon vanuit mijn eigen woonkamer, terwijl ik naar Rijnmond luister. Gaan we ook dat voor je regelen. Tot 4 uur zijn we daar aanwezig. En ik ga zo eens kijken waar mijn collega Rowan is in de stad. Zodat jij helemaal niets hoeft te missen van het Big Rivers Festival.

0: Gavin DeGraw met A Soldier. Het is vandaag 11 juli. Dat betekent dat het de tweede dag is van het Big Rivers Festival in Dordrecht. Het is gisteren begonnen, vandaag nog en morgen. En ik heb net het weer voor je aan je laten weten. Nou, het weer kan het niet liggen. Het wordt echt prachtig weer. En ook aan de optredens kan het niet liggen. En het kan ook zeker niet aan de geweldige stad Dordrecht liggen. Want dat is altijd leuk om te bezoeken. En nu nog veel meer. En misschien heb je helemaal geen tijd om te gaan. Dan heb ik goed nieuws voor je. Mijn fijne collega Rowan, die is als een razende verslaggever kriskras door zijn Dordrecht aan het gaan. Is het leuk voor jou om deze stad zo levendig te zien? Nog levendiger, ja, moet ik zeggen, hè?
1: Ja, zeker. Kijk, Dordrecht is over het algemeen een stad waar het vooral op zaterdag altijd wel gezellig druk is. Maar door de week kun je toch altijd een beetje afvragen van hoe kan het nou dat het zo rustig is? Maar juist op dit soort momenten merk je gewoon dat de stad meer leeft dan ooit. Het is gewoon één groot gezellig feest hier in de stad. Op elke hoek van de straat is wel muziek. En nu ben ik hier op het Blauwpoortplein. En hier achter mij is het Nederlandstalige feest. Ik benoemde eerder al dat dat eigenlijk mijn favoriete momentje is. Ik hou zelf heel erg van de Nederlandstalige muziek. En ik ben lang niet de enige, want het is behoorlijk druk hier achter mij. En op dit moment is Ricardo van Iperen aan het optreden. En er is ook een Dordtse artiest. Met hem zijn er nog veel meer Dordtse artiesten die hier deze middag, de hele middag, van Nederlandstalige muziek gaan doen.
0: En waar is dit podium? Want misschien maak je nu mensen wel heel erg nieuwsgierig. Van, hey, daar hou ik ook net als Rowan heel erg van het Nederlandstalige lied. Met die, wat is nou de zomerhit van dit jaar? Waar moeten die mensen heen?
1: Dat is op het Blauwpoortplein. Blauwpoortplein, ook wel bekend van wat gezellige cafeetjes en ook de haven die hier goed te zien is. En daar is dus ook het podium goed te zien. Waar gezellig meegezongen kan worden met de allergrootste Nederlandstalige hits. En ook wel bekend van de Engelenbrug. De Engelenbrug is hier bijvoorbeeld ook achter mij. Zodoende kunnen mensen het vinden.
0: Kijk. En wil je nou Rowan horen zingen? Kijk, dat gaat hij niet hier op de radio doen. Dat is hij veel te bescheiden voor. Zo is hij. Dan kun je gewoon nu naar dat plein gaan. En dan ga je misschien mee horen zingen met Ricardo. Toch, Rowan?
1: Ja, absoluut. Nou ja, ik zou zo wel een stukje mee kunnen zingen, hoor. Dat maakt mij niet uit.
0: Oh, doe eens.
1: Dus, zo kunnen we gezellig meezingen.
0: Kijk, dat klonk helemaal niet slecht, Rowan. Ik heb weer een nieuw talent van je ontdekt. Dankjewel en ik spreek je later weer. Ga gezellig zingen met Rowan daar in de binnenstad van Dordrecht. Het beter Nederlandstalige lied hoor je daar. En nog veel en veel meer coverbands. Het is lekker eten. Het is een en al gezelligheid bij het Big Rivers Festival. Een artiest die ik altijd zo'n... Als ik een album van hem zie wat ik nog niet heb, koop ik het gewoon klakkeloos. Dus bijna altijd wel goed. Dan heb ik het over Bobby Womack. En ja, luister maar gewoon naar dit nummer van Womack en Womack. Life is just a ballgame. Dan hoor je waar ik het over heb. Fantastisch.

0: Mijn schoenen staan van de dijk. Luister naar een speciale aflevering van Het Weekend Is Er. Tot 4 uur zijn wij aanwezig bij het Big Rivers Festival in Dordrecht. Een van de grootste gratis muziekfestivals van Nederland. Ja, en dan vraag ik me toch af, hè, komen er nou alleen maar mensen uit de regio daar naartoe? Of ook van elders, Michael?
1: Nou, de mensen komen volgens mij echt overal vandaan. Want waar je ook komt, zie je mensen verkleed met die bekende kleuren dus. Hè, dat paars, dat goud en dat groen. Nou, en deze meneer die heeft dat ook, zie ik. En deze mevrouw ook. Wat is uw naam?
2: Anja.
3: En Bas.
1: Nou, we staan hier op het plein bij de Hollandse muziek, hè. En waar komen jullie vandaan?
2: Sint-Oedrode.
1: Oh, dat is volgens mij, is dat Brabant?
3: Ja, vlakbij het over.
1: En waarom zijn jullie eigenlijk hier naartoe gekomen?
2: Wij komen hier al meer dan 10 jaar, speciaal voor Big Rivers. En we liggen hier met de boot in Maartenschat. Dus we zijn hier een volle week.
1: Zo, met de boot. Mag wat kosten om hier te komen?
2: Ja, vakantie.
1: Vakantie, oh, oké.
2: Je kent onze vakantie altijd.
1: Wat zegt u?
3: Niks te willen voor die vrouw.
1: Niks te willen voor die vrouw?
0: Oh.
1: Nee, maar ik bedoel, wat was uw naam ook alweer?
3: Bas.
1: De beste van de?
3: De klas.
1: Ja, zie je het, die hadden we ingestudeerd, hè, deze. Maar wat maakt deze sfeer? Want u bent ook helemaal zo lekker aangekleed.
3: Het leuke is dat er zoveel ontspannen is en eigenlijk nooit verveligheid hier. En wij komen hier al 10 of 12 jaar en gewoon keileuk.
1: Keileuk? Nou, als je dat hoort uit Brabant, dan is het ook echt zo. Maar
3: Ze hebben hier geen zonnebloem. Dat hebben ze niet.
1: Nee, we hebben bloemkolen. Maar het is een gratis muziekfestival. Dat is natuurlijk elders in het land zo groot eigenlijk niet meer te doen, hè?
3: Wat zei je?
1: Dat is elders in het land. Is dat er gewoon niet meer?
3: Nee, maar dat is ook juist. Dat moet je ook in de lucht houden. En dat is zo belangrijk. Dat is ook mijn appelpop. Is hetzelfde. En Tiel, dat is ook een gratis gebeuren. Nou, ik vind het geweldig. Ik vind, alleen, het is ook altijd mooi weer. Dus op een of andere manier is het wel iedereen gegund. Ja.
1: Het is iedereen gegund. En Anja, hoe laat gaat u het maken? Rollen de boot in.
2: 12 uur, want zo lang is het zoveel herrie op de haven. Dus 12 uur.
1: En dan rollen we jullie de boot in?
2: Rollen wij de boot in.
1: Ja. En dan morgen ook nog, hè?
2: Morgen, heel de dag nog.
1: Nou, ik zou zeggen, veel plezier. Bloed, zweet en tranen wordt er nu gezongen hier op het plein. Anja en Bas, veel plezier.
3: Oké, dankjewel. Bind nu maar op. Met bloed, zweet en tranen.
1: Ja, ga door.
3: Zeg vrienden, wat vrienden, donder maar op.
1: Oh, donder maar op.
0: Nee, de koek is op. Hartstikke bedankt, Michael. Dus vandaag en morgen nog het Big Rivers Festival in Dordt.

Good to Be van Mark Embo hoorde je bijna het einde van dit deel van de speciale uitzending van tijdens het Big Rivers Festival in Dordrecht. Dat is gisteren begonnen. Vandaag kun je nog genieten van heel veel bands. En morgen ook. Een van de grootste gratis muziekfestivals van Nederland is het. Zometeen gaan we nog even terug met mijn collega's Roman en Michael. Maar tot aan het nieuws. Justin Timberlake, Cry Me a River.

0: Dit is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Een betere nachtrust begint bij Slaapboulevard Kwakernaad. Met 4000 vierkante meter aan topmerken vind je altijd jouw ideale bed, matras, kast of accessoires. Kom langs in Heinenoord of bekijk ons aanbod op slaapboulevard.nl.
3: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers aan tafel.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
12: Vers aan tafel.
13: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
14: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
13: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
15: Het is 3 uur, luister naar Rijnmond. Goedemiddag. We gaan zo meteen verder met een speciale uitzending. Tot 4 uur zijn we erbij in Dordrecht tijdens het Big Rivers Festival. Meer tijd voor het nieuws met Jan-Roelof Visser. Goedemiddag, Jan-Roelof.
16: Goedemiddag. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Te Apel. Na 2 steekincidenten in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten 2 mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. De onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen die vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer. De gemeente Westerwolde, waar Te Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Volgens de gemeente laat het zien hoe ernstig de problemen inmiddels zijn geworden in Te Apel. De gemeente wil dat het ministerie nu snel zorgt voor voldoende opvangplekken elders in het land. Feyenoord heeft de 2e oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Het doelpunt van Club Brugge werd gescoord door Christophe Tcholis. En Dordrecht staat dit weekend helemaal in het teken van Big Rivers. Dat is het jaarlijkse festival met muziek en dans op verschillende podia in de stad. Vrijdag is het begonnen en het duurt nog tot en met morgen. Het muziekfestival trekt elk jaar zo'n 140.000 bezoekers. En daarmee is het een van de grootste festivals van het land. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Aan zee is het zo'n 27 graden. Maar in het oosten van de regio loopt het kwik op tot 29 graden. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Morgen opnieuw een zonnig en warme dag. Temperaturen rond de 30 graden. En dat was het nieuws. Meer via onze app en op rijnmond.nl.
15: Heb ik nog wat verkeersinformatie voor je uit onze regio. Even kijken op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein heb je bijna 10 minuten vertraging. Zo'nzelfde soort vertraging heb je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein. Iets langer sta je stil op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Bijna een kwartier vertraging heb je op de A20 Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. En ook een vertraging op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Luister naar Rijnmond en zometeen neem ik je weer mee naar Dordrecht. Naar het Big Rivers Festival. Maar natuurlijk kun je hier ook terecht. Voor de allerbeste muziek uit de jaren 80, 90 en nu. En wie staat er allemaal voor de deur?
12: Wie is daar? Hey!

0: Het weekend is er op Radio Rijnmond.
1: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
2: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
2: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
8: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum en je maakt kans op een culturele citytrip.
9: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Sheryl Sampson.

Dat is toch een fijn muzikaal feestje hier bij Rijnmond. De last check van de B52's. Luister naar een speciale aflevering van Het Weekend is er hier bij Rijnmond. We komen live vanaf het terrein. Dat is gewoon de stad Dordrecht met heel veel verschillende optredens tijdens het Big Rivers Festival. 10 podia, 150 artiesten, honderden vrijwilligers die zorgen er allemaal voor dat dit een heel fijn gratis festival blijft. En niet alleen zijn je hier je vrienden van de radio aanwezig. Nee, we hebben ook een heel mooi live blog. Dat kun je dan volgen via onze app en de website over het Big Rivers Festival. Zodat mocht je niet in staat zijn om daarheen te gaan, dat je er toch optimaal van kunt genieten. Ik ga zo eens kijken waar mijn collega's Michael en Roman zijn in de stad. We zijn al een kijkje genomen al bij het Hollandse Hitspodium. Daar kun je lekker de hele dag meezingen. Je hebt ook jazz bij de Houttuinen. Dus het is echt voor ieder wat wils. Je hebt ook een amazing core had je vandaag. En ik zeg het nog maar een keer. Ongeveer 150.000 mensen komen dus deze 3 dagen naar Dordrecht om te genieten van die veelzijdigheid aan optredende artiesten. Gisteren begonnen, vandaag nog en ook morgen kun je terecht daar in Dordt voor heel veel fijne optredens. Wat ook steeds populairder wordt bij heel veel festivals zijn de coverbands. Nou, en Alanis komt volgens mij nog wel naar Nederland of is zo net al geweest. Maar heb je dat nou gemist, dan kun je kijk, oh nu moet je heel hard gaan rennen naar de grote kerk in Noord. Want daar staat de Alanis Tribute Band. En ik denk dat ze dit nummer van haar dan wel doen. Thank you.

0: Wil je nou helemaal in de juiste sferen zijn voor het Big Rivers Festival? Dan moet je de kleuren paars, groen en goud aantrekken. Dan smelt je helemaal onder al die hele fijne bezoekers. Je bent een goed gezelschap. Ongeveer 150.000 bezoekers trekt dit festival ieder jaar. 3 dagen lang. 1 groot muzikaal feest in Dordrecht. Een van de grootste gratis festivals van Nederland. Ja, en het is gewoon voor jong en oud. Daar is onze collega Michael achtergekomen. Niet waar, Michael?
1: Zeker voor jong en oud was ik eerder vandaag al op het plein met echt de kleinste onder het muziekfestival. Volgens mij waren ze maar 7 of 8 jaar oud. Waren ze bezig met kleurtjes aanbrengen op het gezicht. Zagen we een konijntje. Maar nu zijn we hier op dit plein. Ze noemen zichzelf ook de band The Oldies. Dat past natuurlijk ook een beetje bij de muziek. Ja, kan er niks aan doen. Dus even kijken naar wat oldies hier. Heren, mag ik wat vragen? Draai je even om.
0: Kijk eens.
1: Dat zijn nog flinke ballen
2: om je nek. Ja, wij zijn helemaal in voor de Big Rivers.
1: Ja, ik begrijp, dit was het plein voor de oldies. Ze noemen zichzelf ook de Coffin Dodgers. De Coffin staat natuurlijk voor doodskist.
2: Ja, nou, wij niet hoor, wij niet hoor. Maar eigenlijk is dit van vorig jaar, toen we 25 jaar bestonden. Maar we waren een beetje inspiratieloos, dus hebben we hetzelfde maar gekozen. Ja,
1: jullie zijn helemaal in het goud met ballen om je nek en alle kleuren. En een, wat is het, een soort pet, hoed, kroon?
2: Ja, dat hoort erbij, vind ik. Het straalt vrolijkheid uit en dan zijn we. Ja, het is één groot feest hier, hoor. Ik vind het geweldig.
1: En meneer, dit is het Oldiesplein. Ja,
3: ik snap ook niet waarom. Ik heb geen idee waarom. We zijn de jeugd toch? Wij.
1: Jullie zijn de hoe moet ik het zeggen, re-erected jeugd.
3: Ja, maar laten we het daar maar op houden. Ja. Laten we het daar maar op houden.
1: En hoe hou je het dan vol vandaag met zo'n warme dag en al die kleding aan?
3: Ook normaal. Af en toe schaduw pakken, biertje erbij, watertje en dan de zon erin. Lekker man.
1: Kletsnatte koude bieren.
3: Valt mee.
1: Valt wel mee, zegt hij. Valt wel mee. Nou, veel plezier, heren. Ga nog even gezellig bij elkaar staan. Even zo, gezellig. Ja hoor. Doen we gelijk voor de kijkers op TV Rijnmond ook. Zwaai nog even een beetje. Even zwaaien.
4: Ja hoor.
1: Leuk. Nou ja, en zo gaat het hier dus ook op het festivalterrein met jong en oldies dus.
0: Hartstikke bedankt, Michael. Het maakt dus niet uit hoe je eruit ziet, wat je aan hebt. En of je nou jong of oud bent. Voor iedereen is er een plekje tijdens het Big Rivers Festival in Dordrecht. En tot 4 uur heb jij je vrienden van Rijnmond om je daar gezelschap te houden. Dit doen we hier op de radio. Maar we doen het ook via ons liveblog. En morgen kun je ook nog eens een keer nagenieten op

0: Nou, ik ga met zijn stick season in deze speciale aflevering van Het Weekend is er helemaal in het teken van het Big Rivers Festival. Dat gisteren is begonnen in Dordrecht. Ook nog vandaag kun je terecht voor heel veel verschillende optredens. En deze band, Louisiana Heat, die treedt morgen op om 2:30 tijdens het Big Rivers Festival. Denk dat ze dit nummer dan wel gaan doen. Think.
1: For you to pay attention to the lyrics in this tune right here.

0: Robbie Williams en zijn Eternity. Je luistert naar Rijnmond, een speciale aflevering. Helemaal in het teken van het Big Rivers Festival dat nu gaande is in Dordrecht. Is gisteren begonnen en ook morgen kun je daar terecht voor heel veel verschillende optredens. 10 ponia kriskras door de stad. Ongeveer 150 acts kun je daar live zien. Heel veel vrijwilligers zorgen ervoor dat allemaal helemaal gladjes en vlotjes verloopt. En wil je nou helemaal in stijl zijn en daarmee ook gelijk het festival steunen, dan kun je een kralenketting kopen. En dan zijn de populairste kleuren wel groen, paars en goud. Dat zijn de kleuren van het Big Rivers Festival. Verschillende coverbands treden daar ook op. Morgen kun je genieten van de Creedence Commotion. Voel je hem al aan? Ja, natuurlijk. Creedence Clearwater Revival. Dat oeuvre brengen zij. Boudewijn de Groot Project is ook morgen. En vandaag heb je nog de Herman Brood Tribute Band. Dat is de Yada Yada. Kijk, ik kan gewoon niet goed genoeg zingen. Dus ik zal nooit gevraagd worden om zangeres te worden van een tribute band. Maar mocht ik ooit wel goed kunnen gaan zingen en er komt een Sugar Babes tribute band, dan zou ik daar wel de zangeres van willen zijn.
1: You look

0: Ik heb gewoon niet die goede stem als mijn collega Rowan Havelaar. Want hij hebben hem net gehoord. Toen was hij live bij het Nederlandstalige podium in Dordrecht. Het zag er lekker druk uit waar je toen was. Hoe is het nu waar je nu bent, Rowan?
1: Nou, het is hier nog een stuk drukker. We zijn nu op het Grote Kerksplein. Hier is nu een tributeband druk bezig. Hier heb je ook allemaal lekkere eetkraampjes. Dus je kan hier lekkere patatjes of frietjes, hoe je het ook noemen wil, kan je lekker halen. Je hebt nog lekker saté verderop. En we zien gewoon dat het enorm druk is. En dat het ook alleen nog maar drukker en drukker en drukker aan het worden is. Dus ja, het is één groot feest. Kijk, ik krijg een mooi hoedje op. Kijk eens.
0: Nou, wat aardig. Ja, mensen geven je gewoon cadeautjes.
1: Ik zie hier een meneer met... Ja, super, super mooi. En ik zie hier een meneer met heel veel kettingen. Volgens mij ben je hier niet voor het eerst.
2: Nee, klopt, zeker.
1: Hoeveelste keer is dit?
2: Ja, ik denk al wel de 25ste keer. Sinds dat ik kleine jongen was, was ik hier al samen met mijn ouders.
1: Dus, kijk eens, dat is echt behoorlijk lang. Wat betekent Big Rivers voor jou?
2: Ja, gewoon leuk, muziek, gezellig, met z'n allen lekker samen. Ja, dat.
1: Nou, nu is het vandaag ook nog eens heerlijk weer. Hoe lang ben je hier al?
2: Nu net een uurtje, denk ik.
1: Een uurtje, maar ga je het wel laat maken vanavond?
2: Ja, zeker. Het wordt zeker laat vanavond.
1: Waar kijk je het meest naar uit?
2: Ja, Iron Maiden zo meteen. En op het laatste de band bij de Grote Markt.
1: Nee, dus voor jou wordt het één groot feest vandaag nog?
2: Zeker.
1: En morgen?
2: Ja, ook. Ga ik ook nog. Dus, het wordt het hele weekend doorzetten.
1: Ik ga er lekker van genieten, zou ik zeggen.
2: Dat is. Kom helemaal goed.
1: Oké. Hetzelfde. Kijk. Dus echt mensen die er al jarenlang komen. En het is en blijft een groot feest voor deze mensen. Ja, het is te hopen voor deze mensen dat het ook nog jaren zo door kan gaan natuurlijk.
0: Ja, en dan kunnen wij als bezoekers, en jij hebt het al laten weten, kunnen we ook aan bijdragen, hè, om ervoor te blijven zorgen dat het bestaat. En je ziet er ook nog eens een keer heel erg leuk uit. Gewoon, wat moet je dan doen wat je om je nek hebt?
1: Nou ja, je kan gewoon merchandise opzoeken hier op Big Rivers. En dan kan je gewoon aan kettingen komen. En ze lopen ook heel veel rond. Dus ook wat dat betreft, je komt totaal geen mensen tekort hoor, die jou gewoon kettingen kunnen aanbieden. Dus het is keuze zat.
0: Kijk, hartstikke bedankt Rowan. Hij is live aanwezig bij het Big Rivers Festival, zodat jij niets hoeft te missen. En we hebben ook een live blog. Dus ook daar kun je alles terugvinden en lezen wat er allemaal gebeurt op dit moment in de binnenstad van Dordrecht. En kun je er nou niet bij zijn, maar denk, ja, maar morgen heb ik wel tijd. Nou, goed nieuws, ook morgen kun je daar de hele dag terecht voor heel veel mooie, fijne bandjes, een gezellige sfeer, lekker eten. En je kunt het festival dus steunen door wat kettingen te kopen. Ik zeg nog maar een keertje, wil je echt up-to-date zijn, dan moet je wel de juiste kleuren nemen. Dat zijn paars, groen en goud. Ik heb zometeen nog Simply Red voor je met Fairground, maar eerst Joe Jackson, 19 Forever.

0: Een pretpark, een kermis, een hele fijne plek. Fairground van Simply Red en een hele fijne plek om nu te zijn. Dat is Dordrecht, want daar heb je heel veel verschillende podia. 10 verschillende podia, 150 acts en duizenden bezoekers die gaan deze dagen genieten van het Big Rivers Festival. En hoe is de sfeer daar in de grote kerk, Michael?
1: Nou, het begint hier gewoon warm te worden hier bij het grote kerk hier in Dordrecht. Want er zijn heerlijke optredens. En inmiddels is het plein ook echt volledig gevuld. Mensen dansen, mensen moeten wel echt met bier een beetje bekomen. Maar dit programma gaat nog door tot 12 uur. Loop even mee, want wat als mensen niet staan te dansen? Nou ja, dan zijn ze natuurlijk ergens in een van die vele plekken waar je lekker aan de wijn of bier kan. Oh, ja, ik was natuurlijk op het podium.
0: Kruip door, sluip.
1: Even het achterlangs backstage. Ik ben helemaal terug. Oeh, en het is toch warm, het is toch warm. Mevrouw, redt u het allemaal nog een beetje?
2: Heel, ja, heel goed. Ja. Ja, dankjewel.
1: Ja, want water zie ik.
2: Ja, daar ga ik het ook bij houden.
1: Ja, geen biertje? Later nog misschien een biertje. Nou ja, we zijn natuurlijk al sinds vanmorgen 11 uur, Cyril, bezig met allemaal mensen en gezelligheid. En het is hartstikke warm. Kijk, en dat doe... Kan je even laten zien wat jullie doen? Ja, wat doen jullie?
3: Iedereen afspuiten.
1: Wat zei je?
3: Iedereen afspuiten natuurlijk.
1: Waarom?
3: Veel te warm. Dus lekker allemaal afkoelen.
1: Ah! Oh, sorry. Maar waarom spuiten jullie iedereen nat dan?
3: Hij is boven de 25 graden, dus we hebben een hitteprotocol. We hebben meerdere waterpunten. En natuurlijk zorgen we ook gewoon voor de nodige afkoelingen tussen podia's door.
1: Dus jij mag dus iedereen nat spuiten?
2: Ja, zeker.
1: Dat is volgens mij het leukste werk wat jij mag doen hier.
2: Absoluut, 100%.
1: Je bent zelf ook wel lekker nat, zie je?
2: Ja, 2 jaar geleden, mensen nemen nu waterpistolen, maar die schieten terug. Dat is wel lekker verkoelend.
1: Mensen weten dit nu inderdaad. Schiet het terug. Nou, veel plezier nog. Want ik ga nog even één laatste ding doen, Cyril. Oeh, wordt helemaal nat gespoten. Want dat is voor mij natuurlijk ook wel belangrijk. Om de dag een beetje goed af te sluiten. Je ziet het misschien al staan bovenop de caravan. Kijk, we zijn allemaal op tentjes natuurlijk waar je lekker kan eten en drinken. En het belangrijkste natuurlijk om de dag goed door te komen. Is een...
4: Hallo, goedemiddag.
1: Goedemiddag, wat heeft u voor mij ingeschonken?
4: Een lekker glaasje rosé. Want het is zo lekker weer, daar hoort natuurlijk een lekker glaasje rosé bij. Ja.
1: Nou, proost jij maar even mee dan zo.
4: Doe ik even zo, want ik moet nog werken.
1: Nou, ik hoef bijna niet meer te werken, dus ik neem een glaasje, Cyril. En jeetje, wat een mooi muziekfestival is dat hier toch. Hier in Dordrecht, met meer dan 150.000 bezoekers. Veel grote podia. Neem even een slokje. En veel gezelligheid, een bier. En nu dus ook nattigheid. Ik zou zeggen, volgend jaar weer, want ik vond hem leuk.
0: Ik vond het heel erg leuk dat jij er was, Michael. Hartstikke bedankt. Je hoort het, hè? Ook aan de inwendige mensen wordt gedacht daar bij het Big Rivers Festival. Het is gisteren begonnen op vrijdag. En vandaag gaat het feest nog heel erg fijn, gelukkig nog door. Verschillende coverbands. Je hoorde net de Alanis Morissette coverband. Alanis die treedt op dit moment op. We hebben ook nog de Herman Brood Tribute Band. En later op de avond zijn er ook nog verschillende DJ's. Dus het gaat echt tot in de late uurtjes gaat het door. Mocht je vandaag niet in de gelegenheid zijn om te kunnen gaan, ga je in paniek. Morgen heb je weer een hele dag om te genieten van verschillende tribute bands, van DJ's, van lekker eten, van gezelligheid en van die prachtige stad Dordrecht. Hier bij Rijnmond wordt het live vlog nog bijgehouden. Ik zeg zo meteen bye bye, zwaai zwaai, maar morgen middag vanaf 5:30 is er ook een uitgebreide uitzending over de sfeer van het Big Rivers Festival hier op vrijdag en op zaterdag. Ik spreek een andere keer weer hier bij Rijnmond en ik ga er feestelijk uit, want probeer maar stil te zitten op dit nummer. Starlet van de BB&Q Band. Een heel fijn weekend nog.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
4: Download nu.

0: voelt veilig. Weet wat je moet doen.
1: Meer dan 5000 klanten waarderen MatraBike met een 9,6 op Trustpilot.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
6: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
5: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
6: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al.
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
10: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
11: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog wel op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Het doelpunt van Club Brugge werd gescoord door Christophe Tcholis. Aan de Achterdonk in Rotterdam is vanmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aan stond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is helemaal uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. De musical vertelt het waargebeurde verhaal van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelsema, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als Engelandvaarder vluchtte naar Londen. Van daaruit smokkelde hij zendapparatuur naar Nederland. En ook was hij als piloot betrokken bij bombardement op Duitsland. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien met het decor. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling gespeeld in besloten kring. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. De temperatuur ligt zo rond de 27 tot 29 graden. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Vanavond gaat het afkoelen naar zo'n 18 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en droog en kan het landinwaarts wellicht tropisch warm worden, met een temperatuur van rond de 30 graden. En tot zover het nieuws. Meer kun je natuurlijk vinden op onze website en in de app.
12: Verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
13: Wat doe jij als er hoog water dreigt?
14: En dat zal in Vlaardingen toch niet gebeuren? Dan heb je wel een probleem.
13: En wat als het ineens wel jouw kant uitkomt? Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
8: Ontdek een wereld vol kleur, hoogwaardige materialen en puur vakmanschap van eigen bodem. In de gloednieuwe Leolux Studio bij Frans Metz de Bedderij. Laat je inspireren door de nieuwste Leolux collecties en krijg persoonlijk interieuradvies van onze experts. Beleef het zelf bij Frans Metz de Bedderij. In Bergsenhoek.
9: Luister je deze week naar Radio Rijnmond en hoor je dit geluid? App dan gelijk 93.4 FM via de Rijnmond-app en maak kans op een noodradio. Alleen signaal op regionaal. Bij rampen en noodsituaties. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
15: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig. Van de Belastingdienst.
17: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Dit is Radio Rijnmond. Tot 4 uur. Het weekend is er met Ronald van Oudheusden. Radio met een grote R.

0: geldt voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
2: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
1: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.
3: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: Kom gezellig langs bij jouw Reachshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reachshop, gewoon om de hoek.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
8: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
9: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
8: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
9: Rand? Nee.
8: Fair enough.
9: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
9: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
10: Dit is Radio Rijnmond.
11: Non-stop de lekkerste muziek.
10: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: Toch even op internet kijken, denk ik.
1: En wat als je geen verbinding hebt?
3: Ik heb geen idee.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij Ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
5: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
8: Hans, alleen de prijs is anders.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Mam, waar is mijn zwemband?
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
16: Iedereen begrijpt elkaar.
17: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
18: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
19: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Goedemiddag. Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd in de voorbereiding op het nieuwe seizoen met 3-1 gewonnen van Club Brugge. De kampioen van België kwam nog wel op voorsprong in de Kuip, maar Feyenoord boog die achterstand helemaal om. De Rotterdamse doelpunten werden gemaakt door Shaquille van Persie, de debuterende Mika Marmol en Tobias van den Elzout. Het doelpunt van Club Brugge werd gescoord door Christophe Tjodis. Aan de Achterdonk in Rotterdam is vanmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is helemaal uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. En na bijna 16 jaar valt dit weekend definitief het doek voor de musical Soldaat van Oranje. De langstlopende musical van Nederland stopt na bijna 4000 voorstellingen. Er kwamen meer dan 4 miljoen bezoekers naartoe. De musical vertelt het waargebeurde verhaal van verzetstrijder Erik Hazelhoff Roelsema, die tijdens de Tweede Wereldoorlog als Engelandvaarder vluchtte naar Londen. Van daaruit smokkelde hij zendapparatuur naar Nederland. En ook was hij als piloot betrokken bij bombardement op Duitsland. Voor de musical werd een nieuwe theatervorm in het leven geroepen, waarbij de bezoekers meedraaien met het decor. Vandaag spelen de acteurs de laatste voorstelling voor het publiek en genodigden. Zondagmiddag wordt de allerlaatste voorstelling gespeeld in besloten kring. En dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Temperatuur ligt zo rond de 27 tot 29 graden. De wind is matig en komt uit het noordoosten. Vanavond gaat het afkoelen naar zo'n 18 graden. En morgen is het opnieuw zonnig en droog en kan het landinwaarts wellicht tropisch warm worden. met een temperatuur van rond de 30 graden. En tot zover het nieuws. Meer kun je natuurlijk vinden op onze website en in de app.
2: Auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
0: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen, kom jij op zondag 30 augustus in actie voor de Rijnmond Run. Iedereen is welkom. Of je die 5 kilometer nou wil hardlopen of wandelen, het gaat om energie, gezelligheid en samen in beweging zijn met andere leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
16: Hey, wist je dat je als gepensioneerde je woning kan verkopen en een levenslang woonrecht kunt behouden? Ik krijg van Behouden Huis maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl ik er de rest van mijn leven kan blijven wonen. Ik bouw geen schulden op en betaal ook geen huur. Kijk op mijnbehoudenhuis.nl.
20: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaarland.
16: Wil jij ook in jouw huis blijven wonen en een hoger inkomen ontvangen? Kijk dan op mijnbehoudenhuis.nl.
21: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
24: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
25: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Dit is Radio Rijnmond.
26: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
4: Max Goud. Altijd de hoogste prijs voor uw goud. Kom langs aan de Admiraal de Ruiterweg 16A in Rotterdam of kijk op maxgoud.com.
3: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
9: e-boekhouden.nl.
7: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Dit is Radio Rijnmond met de nieuws. Mijn naam is Jan-Roelof Visser. Aan de Achterdonk in Rotterdam is vanmiddag een woningbrand ontstaan. Een fatbike die tegen de woning aanstond vatte vlam, waarna het vuur naar binnen sloeg. Er raakte niemand gewond. De benedenverdieping van de woning is volledig uitgebrand. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig. De natuurbrand die in het zuiden van Spanje woedt, heeft de afgelopen dagen ruim 6600 hectare land in de as gelegd. Dat is een gebied groter dan Ameland. De brand brak donderdag uit, 12 mensen zijn al overleden en 23 mensen worden nog steeds vermist. Het gebied waar de branden woeden is slecht toegankelijk voor de hulpverleners vanwege het ruige terrein. De weersomstandigheden zijn al wel verbeterd, waardoor de brandweer beter in staat is het vuur te blussen. Tot nu toe werd vooral de verspreiding beperkt. Het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zetten voorlopig geen hulpverleners meer in op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na twee steekincidenten in de afgelopen week zeggen de organisaties de veiligheid van hulpverleners en asielzoekers niet meer te kunnen waarborgen. Bij die steekpartijen raakten 2 mensen gewond. De afgelopen weken waren er al vaker ruzies en vechtpartijen. Die onveilige situatie wordt veroorzaakt door een kleine groep mannen. Ze vechten, intimideren en zorgen voor een grimmige sfeer, aldus het Rode Kruis. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, zegt het besluit van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk te betreuren. Maar volgens de gemeente laat het ook zien hoe ernstig de problemen in Ter Apel inmiddels zijn geworden. Volgens de gemeente moet het ministerie snel zorgen voor voldoende opvangplekken elders in het land. Nou, dan tot slot het weer. Het is zonnig en warm. Vanavond gaat het afkoelen en vannacht naar zo'n 18 graden. Morgen dan wordt het weer opnieuw zonnig en droog. En landinwaarts kan het dan wellicht tropisch warm worden, met een temperatuur van rond de 30 graden. Tot zover het nieuws. Meer nieuws kun je vinden op de website en bij ons in de app.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Download

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Weet je het nog? Het Rotterdam van toen? Beleef die geschiedenis opnieuw in onze tentoonstellingen. Reis door de stad, van Dam tot Wereldhaven. En bezoek oude en nieuwe schepen, binnen en buiten. Het Maritiem Museum Rotterdam.
4: Score tijdens het WK bij Kippie Schiedam. Met vers gegrilde kip en onze bekende kippiepannen zit je goed voor elke wedstrijd. Kom langs bij Kippie Schiedam in winkelcentrum Hof van Spaland.
3: Het Rotterdam van toen. Maritiem Museum Rotterdam. Daluren, tweede kaartje gratis.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Dit is Radio Rijnmond.
6: Non-stop de lekkerste muziek.
5: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
1: Wat doe jij als je de sirene hoort?
3: De kinderen halen.
1: En wat als de metro niet meer rijdt?
3: Ik weet het echt niet. Ik raak in paniek dan.
1: Als je woont of werkt in de regio Rijnmond, zet je bij een ramp Radio Rijnmond aan. Voor nieuws en om te horen wat de echte situatie is. Rampscenario, zet je radio of noodradio op 93.4 FM. Dan krijg je de juiste informatie van ons en de veiligheidsregio. Radio Rijnmond, de officiële rampenzender.
4: Voor wie even alles wil vergeten. Voor wie iets groots wil voelen. Jouw moment. Onze muziek. Het Rotterdams Philharmonisch Orkest.
5: Niets fijner dan thuiskomen in een huis dat echt bij je past. Bij Womol Alexandrium komt wooninspiratie tot leven. Van bokspring tot hoekbank en van kookeiland tot inloopdouche. Ontdek 55 woonwinkels onder één dak. Womol Alexandrium.
4: Van Star Wars tot E.T. John Williams' Greatest Hits. Live bij het Rotterdams Philharmonisch. Op 10 en 11 september. Bestel nu met korting op rpho.nl/Rijnmond.
1: Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: Uw auto verkopen? Contant geld voor uw auto bij autoinkoop.nl.
3: Terwijl de eendjes nog rustig door de Kralingse plas zwemmen,

0: leuke mensen uit de regio. En het mooiste? Deelname is helemaal gratis. Dus trek je schoenen aan en schrijf je vandaag nog in op Rijnmond.nl. De Rijnmond Run. Iedereen kan meedoen.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Nieuwe televisie kopen? Elektrostore. Nieuwe wasmachine kopen? Elektrostore. Ja toch? Daar komen alle echte Rotterdammers.
3: Oh ja joh?
2: Ja, want je krijgt dan nog ouderwetse service. Dus waar moeten jullie wezen? Op de Pleinweg 150. Op Zuid. Doei doei.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
4: Dit is Radio Rijnmond.
5: Non-stop de lekkerste muziek.
4: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R. Dit is Radio Rijnmond.
0: Non-stop de lekkerste muziek.
1: Radio met een grote R.

0: beste van de jaren 80,
1: 90 en nu.
0: Met Radio Rijnmond non-stop de dansvloer op.
1: Radio. Met een grote R.

0: Je weekend klinkt beter met Radio Rijnmond. Non-stop de lekkerste hits.
1: Radio met een grote R.
2: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet.

nederig stond. Ik droeg Mirano daar naar mezelf. Ik droeg dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

0: Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.
2: Let's go, girls.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste van de jaren 80,
1: 90 en nu. Radio Rijnmond.
0: Jouw dag.
1: Jouw muziek.
0: Jouw Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.

0: is Radio Rijnmond.
1: Non-stop de lekkerste muziek.
0: Radio met een grote R.

0: Het beste uit de jaren 80, 90 en nu. Dit is Radio Rijnmond.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Radio Rijnmond.
1: Radio met een grote R.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: beste van de jaren 80,
1: 90
0: en nu.
1: Dit is Radio Rijnmond. Radio
0: Fuck It. Met een grote R.